0: de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell twee mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De nacht van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-student van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

Maar muziek je raakt. Radio BNT.

0: is de nieuwsupdate.
1: De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-student van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Israël trekt de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah in. De medewerkers moeten hun diplomatieke documenten binnen 7 dagen inleveren. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is de stap een directe reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het exact gaat en welke functies zij bekleden, dat is nog niet bekendgemaakt. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosieve wet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand vloog. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet worden gebruikt of opgeladen worden. Het is al de 2e keer in een week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: De nacht van Radio.

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Israël trekt de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in Ramallah in. De medewerkers moeten hun diplomatieke documenten binnen 7 dagen inleveren. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is de stap een directe reactie op het Nederlandse importverbod voor goederen uit bezette gebieden. Om hoeveel medewerkers het exact gaat en welke functies zij bekleden, dat is nog niet bekendgemaakt. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosieve wet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand vloog. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet worden gebruikt of opgeladen worden. Het is al de 2e keer in een week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. Dit was het nieuws bij Radio BNT. De ochtend.

0: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
2: BNT.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En E-ster Beter Leven XXL Kieptijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
7: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Het is weer de XXL Voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL Rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
10: Een sfeervolle herfst met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals theelichten, goed voor 8 branduren, zak 30 stuks, 3 voor 7 euro. Of sierlijke kaarsenhouders al vanaf 1,99. Dat doe je goed. Vibra.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
12: 2 Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. Het gezelschap was samen met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het bekende Oktoberfest. De Italiaanse bus raakte gisterochtend om nog onbekende oorzaak van de weg op zo'n 50 kilometer ten westen van de Duitse stad. Het is het 2e dodelijke busongeval in korte tijd rond het Alpengebied. 2 weken geleden kwamen 5 Nederlanders om het leven bij een busongeluk in Zwitserland. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosieve wet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor 1,5 miljard euro getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen net over de grens. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits is begonnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht met bijna 20 minuten vertraging tussen Rosmalen-West en Afrit Kerkdriel. 5 kilometer file. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk. A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Tussen Venlo en Tegelen rijden geen treinen door een kapotte trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Erik Kreutzer.

80 BNT en de Human League. Don't you want me, baby? Vrienden, wij zeggen welkom alweer, ja, maandag. We gaan beginnen aan een nieuwe werkweek.

Avicii and Hello Black as well. Daarvoor Monique Smit, een beter af alleen. En Sienna Spiral hadden wij voor je met Great Expectation. Ja, de maandag. Vandaag 28 september. Ongeveer 1 op de 3 gevallen van kanker hard voorkomen kunnen worden. Bijvoorbeeld door niet te roken. En doordat de leefgewoonten per regio verschillen, verschilt de kans op kanker ook. En daarom komen de GGD's in specifieke wijken met een ander strijdplan. Kijk je in de kankeratlas van Kankercentrum Nederland, dan zie je bijvoorbeeld dat huidkanker opvallend veel in het noorden van het land en langs de Noordzeekust voorkomt. Baarmoederhalskanker wordt relatief weinig gezien in Gelderland, Overijssel, Oost-Brabant en Noord-Limburg. En longkanker treft opvallend veel Oost-Groningers. En zo zijn er nog veel meer regionale verschillen. En een meisje van 1,5 jaar oud is afgelopen vrijdag overleden nadat ze de hele dag in een auto had gezeten in het Belgische Berchem. Dat heeft het parket van Leuven aan de Vlaamse omroep VRT bevestigd. Haar ouders waren vergeten dat ze in de auto zat. Niet te geloven, hè? Een van de ouders had het meisje 's ochtends naar de kinderopvang moeten brengen, maar zou volgens het parket vergeten zijn dat het kind in de auto zat. De auto die stond geparkeerd bij de basisschool waar het oudste kind van het gezin naar school gaat. Het meisje werd daar pas 's avonds aangetroffen. Ze werd nog naar een ziekenhuis gebracht, maar de hulp mocht niet meer baten. Ja, en Demi Vollering is daags na het veroveren van de wereldtitel bestraft door de Internationale Wielerbond UCI. De nieuwe wereldkampioene die krijgt een boete en een gele kaart vanwege een onreglementaire houding tijdens de wegrace van afgelopen zaterdag. Ja, ze moet 1060 euro betalen. En ook krijgt ze 25 punten aftrek in het UCI-klassement. En de Oostenrijkse Katarina Sadnik, die heeft voor hetzelfde vergrijp dezelfde sancties gekregen.

0: You make me crazy. We hebben een update voor je van Flitsmeister voor de maandagmorgen. We zijn aan het controleren op snelheid op de A79 tussen Maastricht en Heerlen bij 8.1. De A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.4. De N273 Heel bij 45.6. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.0. De A67 tussen de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De A16 Rotterdam bij 15.1. De A16 Bergse Hoek bij 11.3. En dan hebben we nog voor je de A27 tussen Almere en Hilversum. Dat wordt gecontroleerd bij 108.0.
1: Radio BNT.
2: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Twee Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een kwartier vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Door een ongeluk op de A4 Rotterdam-Antwerpen staat een file bij Berg op Zoom Zuid. 5 kilometer en de vertraging is nog geen 10 minuten. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem een kwartier vertraging tussen Oost-Oosten knooppunt Bankhoef in 9 kilometer file. En 10 minuten op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Ter Heide en knooppunt Zonzeel 3 kilometer. Tussen Venlo en Tegelen rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte trein. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

2012, hè, was er voor Train. Nieuws uit de showbiz en dat van deze maandag. Brody Jenner en zijn vrouw Tia Bianco, die hebben een tweede kindje gekregen. Het koppel deelde op Instagram dat hun tweede dochter, genaamd Dolly Jane Jenner, op 21 september is geboren. En dan John Watts, die is aangetrokken als regisseur van een nieuwe Star Wars film. Dat heeft de Amerikaanse media afgelopen zaterdag bekendgemaakt. De filmmaker, onder meer bekend voor zijn werk aan de 3 Spider-Man-films met Tom Holland, die gaat het eerste deel van een geplande trilogie regisseren in wat bekend staat als de Skywalker Saga. Dus hou je van Star Wars, hou je dan vast, want binnenkort komt er dus weer eentje aan. Ja, binnenkort, over een paar jaar, hè. En dan het Witte Huis heeft de nieuwszender CNN geen toestemming gegeven om afgelopen zaterdag met de Amerikaanse president Donald Trump mee te vliegen naar de staat Tennessee. En daarmee is de ruzie tussen de president en de grote nieuwszenders nog niet opgelost. En je raadt het al, al die andere grote zenders die gingen ook niet mee uit solidariteit met CNN. En Estavana Polman die stopt na 1 aflevering bij Vandaag Inside. Ja, ze zou 1 vrijdag per maand aan de talkshowtafel gaan aanschuiven, maar het bleef slechts bij 1 uitzending in augustus. En de samenwerking tussen Polman en Vandaag Inside is beëindigd. Dat heeft een woordvoerder van Talpa bevestigd de afgelopen weekend. En Nicole Scherzinger die gaat ondanks een brandwond op haar been door met haar tournee met de Pussycat Dolls. Voorafgaand aan de show afgelopen weekend in Amsterdam, dus gisteravond, deelde de zangeres een foto van de wond op Instagram.

Changes Body. Bijna 8 uur. De Ferrari-teambaas Fred Vasseur, die baalt ervan dat Christian Horner voor onrust zorgde bij zijn renstal. De voormalige teambaas van Red Bull Racing deed namelijk deze week in een interview een verkapte sollicitatie bij Ferrari. Ja, deze Horner die werd vorig jaar juli na 20 jaar ontslagen bij Red Bull en zit sindsdien zonder werk. De Brit die heeft er geen geheim van gemaakt dat hij wil terugkeren in de Formule 1. En in een interview met de Times sprak Horner daarbij deze week, dus vorige week eigenlijk, specifiek over Ferrari. Nou, of dat gaat lukken, we zijn benieuwd. Maar in ieder geval Vasseur, die moet zich denk ik toch een klein beetje zorgen gaan maken. Want Ferrari heeft natuurlijk weer, toch weer slechte punten behaald afgelopen weekend in Baku.

0: Dave.
1: Bay and Dave.
0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
4: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
5: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten. Of nee, juichen voor Oranje.
4: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
7: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
8: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst, 350 gram voor maar 2,69. Dus echt extra goedkoop.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
8: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kieptij Filet, 900 gram voor maar 7,99.
9: Fans van Voordeel.
8: Aldi.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: 2 Filipijnse toeristen zijn gisteren om het leven gekomen bij een ernstig ongeluk op de A96 richting München. Het gezelschap was samen met landgenoten vanuit Italië onderweg naar het bekende Oktoberfest. De Italiaanse bus raakte gisterochtend om nog onbekende oorzaak van de weg op zo'n 50 kilometer ten westen van de Duitse stad. Het is het 2e dodelijke busongeval in korte tijd rond het Alpengebied. 2 weken geleden kwamen 5 Nederlanders om het leven bij een busongeluk in Zwitserland. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd bij luchtmachtbasis Aria Fairford in het westen van Engeland. De autoriteiten sloegen alarm na de melding van 3 verdachte busjes bij de basis. De verdachten werden in eerste instantie opgepakt vanwege mogelijke overtredingen van de explosieve wet, maar worden intussen verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Een 84-jarige man reed gisteren in het West-Duitse Niederhausen zijn 80-jarige echtgenote dood tijdens het parkeren. Na een botsing met een geparkeerd voertuig reed hij plotseling hard vooruit en raakte zijn vrouw. Vervolgens reed hij met hoge snelheid door, waarbij hij 2 auto's, diverse tuinhekken en een camper beschadigde. De materiële schade is ook groot, die loopt mogelijk op tot meer dan 100.000 euro. En in het eerste halfjaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland dan een jaar eerder. Bij onze buren werd voor 1,5 miljard euro getankt. De Nederlandse bank verklaart dit door de lagere brandstofprijzen net over de grens. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht is het druk en ook nog werkzaamheden bij knooppunt Del. 13 kilometer file vanaf Den Bosch, 20 minuten vertraging. 25 minuten op de A16 Breda-Rotterdam over 14 kilometer file tussen Breda-Noord en Dordrecht. 20 minuten op de A27 Breda richting Gorinchem tussen knooppunt Hooipolder en de brug bij Gorinchem. En een kwartier op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. 12 kilometer file tussen knooppunt Sabina en afrit Oud-Beijerland. En er staat een file met 10 minuten vertraging op de N285 Breda-Klundert tussen Zevenberg en Moerdijk, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Erik Kreutzer.

Jaren 80 voor Earth, Wind & Fire. And love goes on, inderdaad, vrienden. De liefde gaat maar door voor BNT. En vertel dat door aan al je vrienden, collega's en familieleden. En we zijn blij dat je momenteel in je auto zit, onderweg naar je werk. Ja, onderweg naar je werk, je hebt dan BNT aanstaan. Dat vinden we fijn. Of je bent misschien al aan het werk. Ja, van harte welkom.

0: Je bed uit. Je dag is begonnen. Dit is de BNT Ochtendshow. In heel Limburg en Brabant.
1: De BNT Ochtendshow op Radio BNT.

Ellie Goulding en Burn. Ja. Het is de maandag, vandaag 28 september. Een vliegtuig van de Duitse maatschappij Lufthansa heeft afgelopen zaterdagavond moeten uitwijken naar Lyon, nadat een powerbank in brand was gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen het apparaat vlam vatte. Ja, en Max Verstappen kwam afgelopen zaterdag in Baku bijna 2 seconden tekort om George Russell van de overwinning af te houden. Nog geen 2 seconden, hè? De kans is groot dat dit zijn laatste mogelijkheid op een zege was dit jaar, aangezien Mercedes volgende week met een flinke update komt naar Maleisië. En de premier Rob Jetten die is gisteren door beveiligers van het podium gehaald tijdens zijn toespraak op een congres van D66. Zijn speech die werd verstoord door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Onderweg naar je werk, Radio BNT. Zometeen de Wolfakkerplaat. En ik heb nog wat nieuwe muziek voor je. Ja. Voor Ellie Goulding trouwens, de nieuwe van Yves Berendsen. Afgelopen zaterdag gezongen bij de Beste Zangers. Kom vanavond naar mij. Ja, dat doen we.

0: Fat Approval van Nick Schilder.
1: De Word Wakker plaat.
0: Ja, Word Wakker plaat voor deze maandag 28 september. We gaan hem draaien voor onze grote vriend Jos Notermans. De man achter de slagroomautomaten. En de man die de foto's maakt voor BNT. Jos die gaat weer onderweg. En gaat weer foto's maken. En indien jij raadt waar Jos staat, dan maak je kans op hele mooie prijzen hier bij BNT. Ja, en beste Jos, ik weet dat je houdt van disco-muziek. Ik heb gekozen voor een oudje uit 1983.

Goede namens BNT, deze van Freeze en EIOU. Het is bijna 8:30. Vandaag zijn de temperatuurverschillen groot in Nederland, met temperaturen tussen de 19 en 24 graden. Vooral het westen maakt kans op veel bewolking en enkele buien. Morgen en woensdag gaat de temperatuur overal flink oplopen. Het wordt uitzonderlijk warm voor eind september, met lokaal wel 29 graden. Woensdagavond wordt dan schijnbaar weer de warmte verdreven.

0: We hebben even een update voor je van Flitsmeister voor deze maandagmorgen. A79 Maastricht, Heerlen bij 8.1. A76 de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.4. De N273 Heel bij 45.6. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.0. De N279 Meil bij 18.4. De A67 de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De A16 Breda de grens met België bij 70.7. De N631 bij Oosterhout bij 4.5. En dan heb ik nog voor je de A16 bij Bergse Hoek. Dat wordt gecontroleerd bij 11.3.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De Universiteit Maastricht heeft een uit Gaza afkomstige student voorlopig geschorst vanwege een sociale mediapost waarin hij zegt betrokken te zijn geweest bij de Hamas-aanslagen in Israël op 7 oktober 2023. In de inmiddels verwijderde video wijst de student op een scherm naar gemaskerde terreurleden en zegt 7 of October, this is me. De universiteit benadrukt dat de schorsing is ingesteld om de rust en veiligheid op de campus te waarborgen. Er wordt nog onderzocht onder welke voorwaarden de student zijn studie eventueel kan voortzetten. Bij een asielzoekerscentrum aan de Slivertsestraat in Eindhoven is deze ochtend vroeg een grote brand uitgebroken in een tent op het terrein. Vanwege het vuur en mogelijke rookontwikkeling zijn alle 150 tot 200 bewoners uit voorzorg geëvacueerd en op straat opgevangen. Hulpdiensten deelden ter plaatse warmtedekens uit terwijl de brandweer het vuur bestreed. De brandweer verricht tevens metingen naar gevaarlijke stoffen vanwege de aanwezigheid van fietsaccu's in het pand. En ondanks dat gemeenten sinds begin 2025 wettelijk mogen optreden tegen verhuurders die te hoge kamerhuren vragen, blijven boetes in Brabant zeldzaam. Uit onderzoek blijkt dat in Tilburg, Breda en Eindhoven ruim de helft van de studentenkamers te duur wordt aangeboden. Breda en Eindhoven deelden tot nu toe nog geen enkele boete uit, terwijl Tilburg tot dusver 1 verhuurder beboette. De gemeenten geven aan dat waarschuwingen en de inzet van lokale huurteams vaak al volstaan om huren omlaag te krijgen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalenwest en Waardenburg 11 kilometer file, 25 minuten vertraging. A16 Breda-Rotterdam, 20 minuten vertraging tussen Knopend Zonzeel en Afrit Dordrecht Centrum, 16 kilometer file. De A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Een kwartier op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Numansdorp 8 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem, een kwartier vertraging tussen Os-Oost en Knopend Bankhoef, 9 kilometer. 10 minuten op de A59 weer, Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Bussen en Vlijmen, 12 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: BNT Ochtendshow. Showbiz nieuws.
1: Ja, CeeLo Green en Fuck You. Daarvoor Shakira, Whenever, Wherever. En de nu van Davina Michelle. Zou ze ons land gaan vertegenwoordigen tijdens het Eurovisie Songfestival volgend jaar? Dit was in ieder geval de nieuwe Pinky Swear. Nieuws uit de showbiz. Robert Del Naya van de band Massive Attack is afgelopen zaterdag in Liverpool opgepakt, omdat hij zijn steun heeft uitgesproken aan de actiegroep Palestine Action. En die groep is in het Verenigd Koninkrijk bestempeld als terroristische organisatie en verboden. Suzanne en Freek die brengen aanstaande donderdag een nieuwe single uit. Het muzikale duo heeft gisteren op Instagram al een eerste fragment gedeeld van de nieuwe Pijnstiller. En Sylvester Stallone die heeft aangegeven in een interview met de New York Times dat hij kampte tijdens zijn loopbaan met een eetstoornis. Volgens de 80-jarige acteur werd zijn lichaam op een gegeven moment een obsessie die hij vergeleek met bulimia. Ja, toen hij Rocky 3 deed, had hij 2,6% lichaamsvet. En hij kon toen niets binnenhouden. En er komt mogelijk een biografische film over de Spice Girls. Jack Rook, de bedenker van de serie Big Boys, die werkt namelijk aan een leuke comedy-drama over de Britse meidengroep. Dat heeft hij bekendgemaakt in de BBC-podcast Sidetracked with Annie en Nick. En de musical Piaf die is gistermiddag bekroond met een Platina Ticket Award. De grens van 50.000 verkochte kaarten werd gepasseerd, waardoor de cast de award in ontvangst mocht nemen in het Sassé Theater.

One Republic and I Don't Wanna Wait. Ze deden het samen met David Guetta. Het is bijna 9 uur en je weet het, de werkdag bijna voor 9 uur. Dan is het tijd geworden voor de jarige artiesten. Wie is er vandaag allemaal jarig? Misschien ben je zelf al jarig als je momenteel luistert naar BNT. Nou, van harte gefeliciteerd alvast. Maak er een hele mooie dag van vandaag. Esmee Denders, Nederlandse zangeres, die wordt vandaag 38 jaar. Amerikaanse zangeres en actrice Hilary Duff, die wordt vandaag 39. Nederlands model en presentatrice Leonie ter Braak, die wordt vandaag 46. Naomi Watts. Australische actrice, die wordt vandaag 58 jaar. Vera Mann, de Vlaamse actrice en zangeres, die wordt vandaag 63. Jennifer Rush, de Amerikaanse zangeres, die wordt vandaag 66 jaar. Helen Shapiro, de Britse zangeres, die wordt vandaag 80 jaar. De man die je kent van Dance Across the Floor, dat is Jimmy Bohorn. Hij wordt vandaag 77. Amerikaanse actrice Sarah Wright, die wordt vandaag 43 jaar. En vandaag is ook jarig. En daar gaan wij een liedje van draaien tot aan 9 uur. Dat is Angela Groothuizen. Ja, Angela Groothuizen van de Dolly Dots. Ze kan vandaag met pensioen. 67 jaar geworden.

0: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Radio BNT.
3: BNT.
4: Zo, de klus klaar?
5: Ja, nu nog de hele avond klooien met offertes in Excel.
4: De hele avond? Gast, ik ben in een uurtje klaar.
5: Hoe dan?
4: Dedo, ik gebruik het voor allemaal offertes en facturen.
5: Mag wat kosten zeker?
4: €15 per maand.
5: Echt? Hoe heet het?
4: Ik heb het je wel even.
5: Aha, dedo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
4: Probeer het anders 30 dagen gratis. Dedo, zo simpel is het.
6: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
7: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
8: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
7: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
13: Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Zo mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in 1 week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
14: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
1: staat een file nog op de A2 Eindhoven-Belgische grens bij Maastricht Centrum Noord 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. De vertraging neemt af, iets minder dan een kwartier nu. Een 10 minuten vertraging op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen 8 kilometer. 20 minuten nu op de N264 Gennep richting Uden tussen Volkel en Uden staat het stil over 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Erik Kreutzer.

aan de dame die al 23 weken op 1 staat in de United States. Ella Langley hoorde je nog een keertje met Susan Texas. Vrienden, wij zeggen welkom. Ja, we gaan weer beginnen aan een nieuwe werkweek. Maak je geen zorgen, wij zijn bij je.

sunny day. Aan de temperatuur zal het niet liggen. Laten we hopen dat het zonnetje erbij komt. Vandaag. En morgen. En woensdag. Sunny days. Armin van Buren. En ik weet niet of je afgelopen zaterdag naar de beste zangers hebt gekeken. De zangeres van de Two Brothers on the Fourth Floor. Die werd afgelopen zaterdag geëerd. En Zoe Levi die deed dat schitterend. Met Nooit Meer Alleen. Never Alone van de Two Brothers on the Fourth Floor. Mathieu van der Poel is trouwens gisteren na een sterke koers als derde geëindigd in de wegrit van het WK wielrennen. De Amerikaan Brandon McNulty die kroonde zich verrassend tot de wereldkampioen in Montreal. En bij Lobith is gisteren het laagste waterpeil ooit in de Rijn gemeten. De waterstand die was 6,10 meter en dat is 2 centimeter lager dan het vorige record van afgelopen augustus. Ja, en de werknemers die zich in de privésfeer hebben misdragen tijdens een demonstratie, die kunnen rekenen op een stevig gesprek met hun leidinggevende. Zeker als het zichtbaar is op beeld. Maar ontslag op staande voet is in zo'n geval zeer lastig. Dat zeggen in ieder geval de arbeidsdeskundigen. Ja, stel je voor dat een van je collega's flink tekeer gaat in zijn privé-tijd door bijvoorbeeld met stenen te gooien naar de politie, na een voetbalwedstrijd of bij een demonstratie. Werkgevers kunnen dan de neiging hebben om daar stevige consequenties aan te verbinden. Maar ontslag op staande voeten is dus in principe niet mogelijk.

0: 90s for Jamiroquai en Kenneth Heath. Even een update van Flitsmeister A79 Maastricht-Heerlen 8.1, A76 Geleen-Heerlen bij 12.6. Dan de A76 tussen de grens met Duitsland en Heerlen bij 25.4. De N273 Heel bij 45.6. De A2 tussen Weert en Echt bij 202.0. De N279 bij Meijl, dat wordt gecontroleerd bij 18.4. Dan de A67, de grens met België en Eindhoven bij 5.9. De N269 bij Lagemierde wordt gecontroleerd bij 8.7. Dan de A16, Breda en de grens met België bij 70.7. En als laatste heb ik voor je de A16 tussen Dordrecht en Breda. Dan moet je even opletten bij 42.5.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Goedemorgen. De Universiteit Maastricht heeft een uit Gaza afkomstige student voorlopig geschorst vanwege een sociale mediapost waarin hij zegt betrokken te zijn geweest bij de Hamas-aanslagen in Israël op 7 oktober 2023. In de inmiddels verwijderde video wijst de student op een scherm naar gemaskerde terreurleden en zegt 7 of October, this is me. De universiteit benadrukt dat de schorsing is ingesteld om de rust en veiligheid op de campus te waarborgen. Er wordt nog onderzocht onder welke voorwaarden de student zijn studie eventueel kan voortzetten. Bij een asielzoekerscentrum aan de Slivertse straat in Eindhoven is deze ochtend vroeg een grote brand uitgebroken in een tent op het terrein. Vanwege het vuur en mogelijke rookontwikkeling zijn alle 150 tot 200 bewoners uit voorzorg geëvacueerd en op straat opgevangen. Hulpdiensten deelden ter plaatse warmtedekens uit terwijl de brandweer het vuur bestreed. De brandweer verricht tevens metingen naar gevaarlijke stoffen vanwege de aanwezigheid van fietsaccu's in het pand. En ondanks dat gemeenten sinds begin 2025 wettelijk mogen optreden tegen verhuurders die te hoge kamerhuren vragen, blijven boetes in Brabant zeldzaam. Uit onderzoek blijkt dat in Tilburg, Breda en Eindhoven ruim de helft van de studentenkamers te duur wordt aangeboden. Breda en Eindhoven deelden tot nu toe nog geen enkele boete uit, terwijl Tilburg tot dusver één verhuurder beboette. De gemeenten geven aan dat waarschuwingen en de inzet van lokale huurteams vaak al volstaan om huren omlaag te krijgen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

yourself. De man die vaak voorbij komt hier op BNT, Justin Bieber. Uit 2015, Love Yourself. Daarvoor Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head. En dan voor je Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Mensen die hun laatste ouder hebben verloren en daardoor 50.000 of meer hebben geërfd, die maken vaker stappen op de woningmarkt. Dat heeft het statistiekbureau deze ochtend bekendgemaakt. Ze verhuizen vaker of investeren het geld in zonnepanelen. Ja, en de Britse politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag 5 mannen gearresteerd na de verdachte situatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. En bedrijven moeten meer duidelijkheid gaan geven hoe online de prijzen tot stand komen. Dat vindt de autoriteit Consument en Markt. Voor de consumenten is het vaak onduidelijk hoe prijzen bij de webwinkels, evenementen en luchtvaartmaatschappijen worden bepaald. En dat leidt tot misvattingen over de manier waarop de prijzen tot stand zijn gekomen en schaadt het consumentenvertrouwen volgens de toezichthouder. Ik zag onlangs een stukje voorbij komen dat mensen die op een iPhone kijken duurdere prijzen krijgen te zien dan mensen die op een Android kijken. Dus ik weet niet.

0: Lekker aan het werk aan het begin van je nieuwe week.
1: De favoriete top 3.
0: Jaren 80 met Jackie Graham. Set me free. Ja, Tim van der Weerde, hij is nog een weekje met vakantie. En wordt vervangen door onze grote vriend Erik Kerkhoff zometeen. Daarna hoor je Duncan en Rosé Schepers. En het is maandag. Ik zei het al, vanavond veel ethisch muziek. In het ethisch café met Raoul Moreau. Vanaf 7. Ik heb een lekkere top 3 voor je klaarstaan. Met op nummer 2 een liedje voor Franklin. Hij vroeg hem aan een plaatje van The Cars met Drive. Ik wens je een fijne maandag.
1: De favoriete top 3. Nummer 3.

0: hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Radio BNT.
5: BNT.
4: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
7: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
8: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdeesem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij ha.nl of in de AH-app.
5: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
9: Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in één week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Het weer tot slot. Vooral in het westen van het land is het bewolkt en daar kunnen ook wat buien vallen. In het zuidoosten is het droger en schijnt de zon soms tussen de bewolking door. Aan het eind van de ochtend is het een graad of 23 in Limburg en 17 graden in Den Helder. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
5: In

Nile Rodgers en Bernard Edwards vormden samen het duo Chic, met een aantal hele goede zangeressen erbij. En Le Freak was in het in 1978. Die hoorde je net na 10 uur bij Radio BNT. Dank aan Erik Kreutzer. De eerste, als je het goed vindt, morgenochtend weer vanaf 7 uur staat hij aan de rand van je bed om je wakker te schudden. Ik neem je mee tot een uur of 1. Tim is er deze week nog niet. Kerkhof neemt waar met Yves Berendsen.

0: kreeg een hele positieve vibe van dit nummer. Dat heb je ook nodig op maandag, dat snap ik. 28 september op de kalender. En lekker Someone to You. Daarvoor Ronan Keaton, Life is a Rollercoaster. Want ook dat is Radio BNT, waar de muziek je raakt. Dua Lipa komt er zo meteen aan. Prachtige dame, fijne liedjes. En eerst hoor je de samenzang die de jaren 80 zo mooi compleet maakte. Cock Robin met hun eerste grote hit, The Promise You Made.
1: If I laid down my love to come to you.

Gewoon ook een ster. Helemaal terecht. Bad Dreams op Radio BNT. Richting 10:30. Zometeen het regio-nieuws van BNT. Ik heb net na 10:30 Katy Perry. Wat dacht je van Natasha Bedding?

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De Universiteit Maastricht heeft een uit Gaza afkomstige student voorlopig geschorst vanwege een sociale mediapost waarin hij zegt betrokken te zijn geweest bij de Hamas-aanslagen in Israël op 7 oktober 2023. In de inmiddels verwijderde video wijst de student op een scherm naar gemaskerde terreurleden en zegt 7 of October, this is me. De universiteit benadrukt dat de schorsing is ingesteld om de rust en veiligheid op de campus te waarborgen. Er wordt nog onderzocht onder welke voorwaarden de student zijn studie eventueel kan voortzetten. Bij een asielzoekerscentrum aan de Slivertse straat in Eindhoven is deze ochtend vroeg een grote brand uitgebroken in een tent op het terrein. Vanwege het vuur en mogelijke rookontwikkeling zijn alle 150 tot 200 bewoners uit voorzorg geëvacueerd en op straat opgevangen. Hulpdiensten deelden ter plaatse warmtedekens uit terwijl de brandweer het vuur bestreed. De brandweer verricht tevens metingen naar gevaarlijke stoffen vanwege de aanwezigheid van fietsaccu's in het pand. En ondanks dat gemeenten sinds begin 2025 wettelijk mogen optreden tegen verhuurders die te hoge kamerhuren vragen, blijven boetes in Brabant zeldzaam. Uit onderzoek blijkt dat in Tilburg, Breda en Eindhoven ruim de helft van de studentenkamers te duur wordt aangeboden. Breda en Eindhoven deelden tot nu toe nog geen enkele boete uit, terwijl Tilburg tot dusver 1 verhuurder beboette. De gemeenten geven aan dat waarschuwingen en de inzet van lokale huurteams vaak al volstaan om huren omlaag te krijgen. En tot zover het regionieuws op Radio BN.

hoort het wel, hè? Roar, als een soort van katje wat niet zonder handschoenen aan te pakken is. Ze heeft inmiddels dikke verkering met een ex-premier van Canada. Ja, ze gaat voor meteen het allerhoogste. Katy Perry op Radio BNT. Met nu een man die al ooit in een spijkerbroekenreclame zijn hit wist te promoten. Ontdekt door Madonna, dan heb je een aardige opstap. Eerlijk is eerlijk. Ik heb het over Nick Kamen. And each time you break my heart.

met One Republic en Sunshine. En Lily Allen met Smile hoorde je daar nog voor. De hits van Radio BNT. Ook op maandag. We trekken je gewoon een beetje door die verdomd saaie dag heen. Geen probleem. Ik heb Total Touch. Treintje en cheer met een van hun eerste hits. Touch Me There.

0: Wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Radio BNT.
3: BNT.
2: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
4: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 oktober kan het gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Een middagje cheese zeggen. Begin natuurlijk. Krokant. Met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen. Met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
6: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf €0,99. Dat doe je goed. Vibra.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapmink Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapmink Dagstein.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar. Verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland op Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
12: Van de Honda-dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproef is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
13: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
14: Honda, the power of dreams.
3: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
15: Progressief Nederland vindt dat abortus uit het wetboek van strafrecht moet verdwijnen. Kamerlid Lisa Vliegenhardt van de grootste oppositiepartij dient hiervoor vandaag een initiatiefwetsvoorstel in. Onder de huidige wet is abortus strafbaar, behalve bij een aantal uitzonderingen. Pro vindt echter dat het besluit over een abortus in de eerste plaats bij de vrouw zelf ligt en niet bij een arts of een strafrechter. Honderden betogers hebben vannacht in het centrum van Madrid in tenten geslapen om actie te voeren voor het recht op huisvesting. Aanleiding is de uitzetting van een 87-jarige vrouw afgelopen week, die hierdoor het symbool is geworden van de wooncrisis in Spanje. Met de actie willen de betogers premier Sanchez onder druk zetten om zijn beloofde snelle maatregelen tegen de crisis waar te maken. Twee Nederlandse diplomaten die werken op de westelijke Jordaan-oever moeten binnen een week het land uit. Israël heeft een diplomatieke status ingetrokken. Dat komt door Nederlandse maatregelen tegen Israël. Ze mogen er geen Israëlische goederen uit illegale nederzettingen meer worden geïmporteerd. Premier Jette zei destijds dat hij hiermee wil voorkomen dat Nederland economisch bijdraagt aan een onrechtmatige bezetting. En een passagiersvliegtuig van Lufthansa is zaterdagavond uitgeweken naar Lyon omdat er een powerbank in brand is gevlogen. Het toestel was onderweg van Frankfurt naar Lissabon toen de accu bij een van de stoelen vlam vatte. Powerbanks mogen bij Lufthansa wel mee in de cabine, maar mogen tijdens de vlucht absoluut niet gebruikt of opgeladen worden. Het is al de tweede keer in 1 week tijd dat een toestel van deze maatschappij om deze reden moest uitwijken. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Nou weet ik dat we heel wat Swifties blij maken met de muziek van Taylor. Inderdaad, shake it off net na 11 uur. Uur 2 van de werkdag van Radio BNT, waar de muziek je raakt. Met de man die zegt van ja, als ik nou rijk wil worden, dan moet ik geen country muziek gaan maken. Maar dat doet hij wel.

Ik heb er inmiddels een paar keer live gezien. En inderdaad, wat een energie. 3, 2, 1, bent op de radio. En Peter Schilling, Major Tum, völlig losgelöst. Ja, ook dat is Radio BRT. Waar de muziek je raakt, best heel straks nog op de radio. En nu...

0: Check het even online als je wilt. Maar dit is echt de enige grote hit van Laura Branigan. Maar dat was er wel één van het heel hoog kaliber. 1984, Self Control. En best wel daarvoor nog Things We Lost in the Fire. Je hoort ze hier op Radio BET met zometeen het regio nieuws. Straks ABC nog op de radio. En een van de nazomerhits. Jamaican Bam Bam van Jugal en Salto. Maar eerst Ed Sheeran en Sapphire.
1: You're glowing, you color.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. De Universiteit Maastricht heeft een uit Gaza afkomstige student voorlopig geschorst vanwege een sociale mediapost waarin hij zegt betrokken te zijn geweest bij de Hamas-aanslagen in Israël op 7 oktober 2023. In de inmiddels verwijderde video wijst de student op een scherm naar gemaskerde terreurleden en zegt 7 of October, this is me. De universiteit benadrukt dat de schorsing is ingesteld om de rust en veiligheid op de campus te waarborgen. Er wordt nog onderzocht onder welke voorwaarden de student zijn studie eventueel kan voortzetten. Bij een asielzoekerscentrum aan de Slivertse straat in Eindhoven is deze ochtend vroeg een grote brand uitgebroken in een tent op het terrein. Vanwege het vuur en mogelijke rookontwikkeling zijn alle 150 tot 200 bewoners uit voorzorg geëvacueerd en op straat opgevangen. Hulpdiensten deelden ter plaatse warmtedekens uit terwijl de brandweer het vuur bestreed. De brandweer verricht tevens metingen naar gevaarlijke stoffen vanwege de aanwezigheid van fietsaccu's in het pand. En ondanks dat gemeenten sinds begin 2025 wettelijk mogen optreden tegen verhuurders die te hoge kamerhuren vragen, blijven boetes in Brabant zeldzaam. Uit onderzoek blijkt dat in Tilburg, Breda en Eindhoven ruim de helft van de studentenkamers te duur wordt aangeboden. Breda en Eindhoven deelden tot nu toe nog geen enkele boete uit, terwijl Tilburg tot dusver één verhuurder beboette. De gemeenten geven aan dat waarschuwingen en de inzet van lokale huurteams vaak al volstaan om huren omlaag te krijgen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

De jaren 80. Ja, dat was echt een typische band uit die tijd. Ze heet ABC, When Smokey Sings, hoor je op Radio BNT. Want waar de muziek je raakt, daar moet je zijn. En heb je nog een beetje gevoel voor zomer? Nou, dat komt goed uit. Gewoon eens zometeen naar deze Jamaican. Bam, bam.

Juana's op de radio. Adios, Lepido. Ja, mooi. De zomer klinkt op Radio BNT, zoals hij dat de afgelopen maanden ook al deed. En we houden dat gevoel gewoon nog even vast. Wil jij alles over ons weten? Check de website www.radiobnt.nl. Dit is Elok met Sigala en

De meeslepende rockballads zoals ze tegenwoordig eigenlijk niet meer worden gemaakt. Bon Jovi en Always op Radio BNT, waar de muziekje raakt richting 12 uur. Ik had het al in de gaten, mijn maag begon echt te knorren. Beetje honger? Ja, jij ook? Nou, dan lunchen we zo meteen gezellig samen. Ik heb

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week EVOS dubbel A en triple A batterijen 20 stuks voor maar 2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch. De McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
3: Het eten is klaar, aan tafel.
4: Zo, dat ziet er lekker uit.
5: Ja, een broodje.
6: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postco Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar 7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
8: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
9: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je, Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: In het Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel, in de gemeente Denderleeuw, zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum Z-Cert waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar 25 miljoen euro extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine 2,73 euro, terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. En defensieminister Dylan Jezielkus wil welwillend kijken naar de oproep van de EU-buitenlandchef Kaja Kallas om extra schepen beschikbaar te stellen voor EU-marinemissies. Een harde toezegging doet ze niet, omdat Nederland beperkte middelen heeft. Marineschip Zijner Majesteit Evertsen vertrok zondag vanuit Den Helder richting het Midden-Oosten. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Erik Kerkhoff.

Je kunt wel overal over nadenken. Sommige dingen moet je gewoon op het gevoel doen. Fleming, Zoe Teran en Ronnie Flex op de radio. En daarvoor Gnarls Barkley, die had een hit met Crazy. Alweer 20 jaar geleden. Hij lijkt nog van gisteren, maar niets is minder waar. Straks Starship. Nothing's Gonna Stop Us Now was muziek uit een film. Misschien weet je nog uit welke film? Laat het me weten. Je kunt appen via de website radiobnt.nl. Op het gevoel? Daar hadden we net al over. Marshmallow nu met Anne-Marie en Friends.

Chef Special. De band gaat gewoon uit elkaar, hè? Verdomd, dat is jammer. Ik ben benieuwd hoe dat nog een vervolg gaat krijgen. Afraid of the Dark hoorde jij en daarvoor Starship. Kwam uit de film Mannequin. Ja, Nothing's Gonna Stop Us Now hoorde jij hier op Radio BNT. Het was in het midden van de jaren 80. Ik zat toen midden in de verkeringtijd en je weet dat wel, dan ga je naar elke film. Ja, en die film Mannequin was er ook zo eentje. Zometeen het regio nieuws, maar eerst gaan we dansend deze middag in met Elke Zaar.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De politie heeft de identiteit van de persoon die in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven kwam op de A76 nog niet kunnen achterhalen. Het slachtoffer werd daar rond 3 uur door tenminste 6 auto's aangereden. De forensische opsporing verkeer houdt alle scenario's open, van een misdrijf tot een ongeluk of zelfdoding. De politie roept getuigen en mensen met camerabeelden op zich te melden om de exacte toedracht en de identiteit op te helderen. 3 mannen blijven zeker 14 dagen langer vastzitten na invallen door de FIOD en de politie in Eindhoven, het land van Kuik en Duitsland. Het gaat om 2 mannen van 22 en 1 man van 42 jaar. Het drietal wordt verdacht van grootschalige drugshandel en het witwassen van crimineel geld via vastgoed, cryptovaluta en een Eindhovense telefoonwinkel. De invallen, waarbij beslag werd gelegd op fysieke en digitale administratie, maken deel uit van de bredere overheidsaanpak van ondermijning rondom de Kruisstraat en de Woenselse Markt. En VVV Venlo heeft formeel gereageerd op de hevige knokpartij van afgelopen zaterdag bij station Strijp S in Eindhoven, waarbij Venlose supporters op weg naar Volendam de strijd aangingen met vermoedelijke PSV-fans. Algemeen directeur Guus Pennings liet in een verklaring weten dat de club elke vorm van geweld krachtig afkeurt en in nauw overleg staat met de autoriteiten. De politie begeleidde de VVV-fans zaterdag direct terug naar Limburg. Op basis van de onderzoeksresultaten volgt de club mogelijk met passende sancties. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

De man die natuurlijk verantwoordelijk is voor de allergrootste dansplaat ooit. Never Gonna Give You Up. Dit was een liedje wat er vrij snel achteraan kwam. Together Forever, Rick Astley op Radio BNT. Lekker hè, om die herinneringen samen te delen. Dat vind ik mooi. Wil je nou alles weten over ons? Dan check je onze socials of onze website. Kan je trouwens verklappen dat vanmiddag Duncan Verhulst weer is tussen 1 en 4. En daarna wordt het stokje overgenomen door Roger Schepers. Dus gezelligheid troef. Nu Ruben Hill.

0: Mooie meiden, fijne liedjes. De Sugar Babes op Radio BNT met In the Middle en Ruben Hillen daarvoor. De ontdekking van The Voice van Suzanne en Freek. Ja, dan heb je een aardige opstap. Maar ja, hij moet het toch ook maar zelf doen. En dit is wel een heel fijn liedje. Eerlijk is eerlijk. Hey, op de radio, tijd voor Dermot Kennedy en Better Days.
1: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever,

0: hij heeft sinds een paar jaar geleden natuurlijk corona een hele andere wending bij ons. Een beetje een raar gevoel. Maar in 1994 was het gewoon een goede naam voor een vrolijke artiest. The Rhythm of the Night hoorde jij op Radio BNT. Zometeen Duncan Frush. Vanmiddag Roger nog op de radio. En morgenochtend dan staat Erik om 7 uur weer aan de rand van je bed te schreeuwen om je wakker te maken. En ik ben er dan weer om 1 uur of 10.
1: A little bit of Misfit Dancer. A little bit of JoJo Dancer. A little bit of...

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
0: Proteïneshakes.
3: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
4: Lekker bezig.
0: Milner.
5: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Feestelijke dagen voor kleine bedragen bij Vibra. Zoals alles voor de cent. Van speelgoed en spelletjes tot Sinterklaasdecoratie en strooigoed. Nu schoencadeautjes al vanaf 99 cent. Dat doe je goed, Vibra.
7: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
8: En, heb je de klus?
9: Nee man. Ging niet door. Een andere aannemer was sneller. We hebben wel de hele avond zitten typen voor niets.
8: Maar wat zei ik je? Gebruik Deddo. Bij mij stromen de klussen binnen.
9: Oké, app het even. Deddo.nl. Voor vakmensen die met hun handen werken.
8: Ja, probeer het anders gewoon, man. Het is 30 dagen gratis. Deddo. Zo simpel is het.
10: Het is weer de XXL voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster beter leven XXL rookworst. 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi. Dus nu snel naar Aldi voor de XXL voordeelweek. Met XXL witte druiven. 500 gram voor €1,29. En 1 ster beter leven XXL kiptijfilet. 900 gram voor maar €7,99.
11: Fans van
10: Aldi.
12: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
13: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
4: Lekker bezig.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan de arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel. In de gemeente Denderleeuw zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat het patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum Z-Cert waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. In de eerste helft van dit jaar tankten Nederlanders 20% vaker in België en Duitsland, wat tankstations daar €25 miljoen extra opleverde. Prijsverschillen spelen een grote rol. In Nederland kost een liter benzine €2,73... terwijl je in Duitsland 25 cent minder betaalt en in België zelfs 50 cent. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Duncan Fresh.
16: Hoe gaat je maandag? Valt er een beetje tegen dat je collega het smakte tijdens de lunch en word je helemaal boos op je computer?
1: Radio BNT, waar muziek je
16: dat heb ik nu, Nelly, voor je.

Nelly, Ride With Me en Alex Warren, Passenger. Zie je hoe die twee platen bij elkaar passen? Passenger van Alex Warren en Ride With Me van Nelly. Nou, ik rij al te graag met je mee vandaag op de passagiersstoel. Dit is Radio BNT. Het Dunkerdier hier met Chris Cross Amsterdam zo meteen. Bruno Mars staat voor je klaar. En ja, hoe gaat je maandag dan? Balanceer je een beetje op het randje vandaag? Word je uitgetest door je collega's? Ja, het kan zo zijn dat je met iets te maken hebt waar Madonna in de 80's een enorme grote hit van maakte. Madonna en Borderline.

muzieklegende Bruno Mars en Billionaire op Radio BNT. Ja, niet alle Amerikanen zijn hartstikke crazy en gek. Nee, ze zijn best wel slim. Wist je dat er best wel heel veel rare regels zijn in Amerika? Puur omdat de Amerikanen best wel slim waren om de wet een beetje te omzeilen. Ze mag je bijvoorbeeld in Alabama absoluut geen zout op de spoorrails strooien. Dat deden ze vroeger, want koeien en ander vee zijn dol op zout. En als die koeien vroeger een beetje ziek waren, hè, dat vee, hebben ze zout gestrooid op de wegen, op de spoorbaan. Gingen ze de spoorbaan op, kwam er een trein, bam, tegen de koeien aan. En dachten de boeren, hé, weet je wat, kunnen we van die spoorwegbeheerder kunnen we geld vragen als schadevergoeding. En zo zijn er nog wel meer gekke regels in dit stukje Amerika. Sweet Home.

die voor elk klusje wel iemand heeft. Het gras maaien, de nagels lakken en ook gewoon haar liedjes schrijven. Want dat doet ze helemaal niet zelf, hè, deze Beyoncé. Nee, daar heeft ze aan mensen voor. Waaronder de artiest die je zometeen gaat horen, Ne-Yo. Hij is onderweg en hij schreef deze plaat voor Beyoncé. Wist je dat Ne-Yo daar flink de P in had? Want deze Irreplaceable had gewoon door Ne-Yo zelf uitgebracht kunnen worden. Nou ja, je hoort hem zo meteen als goedmakertje zelf met een andere plaat van hem op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer. Het is vandaag bewolkt. Tenminste wat sluierbewolking, maar ook opklaringen.

0: En de zon gaat ook af en toe schijnen. 24 à 25 graden vandaag. In de loop van de dag wel kans op regen- of onweersbuien. De meeste plaatsen houden het wel droog. Morgen overdag vrij zonnig. En op dinsdagmiddag bijzonder warm na zomerweer. Het kan 28 à 29 graden worden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft de identiteit van de persoon die in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven kwam op de A76 nog niet kunnen achterhalen. Het slachtoffer werd daar rond 3 uur door tenminste 6 auto's aangereden. De forensische opsporing verkeer houdt alle scenario's open, van een misdrijf tot een ongeluk of zelfdoding. De politie roept getuigen en mensen met camerabeelden op zich te melden om de exacte toedracht en de identiteit op te helderen. 3 mannen blijven zeker 14 dagen langer vastzitten na invallen door de FIOD en de politie in Eindhoven, het land van Kuik en Duitsland. Het gaat om 2 mannen van 22 en 1 man van 42 jaar. Het drietal wordt verdacht van grootschalige drugshandel en het witwassen van crimineel geld via vastgoed, cryptovaluta en een Eindhovense telefoonwinkel. De invallen, waarbij beslag werd gelegd op fysieke en digitale administratie, maken deel uit van de bredere overheidsaanpak van ondermijning rondom de Kruisstraat en de Woenselse Markt. En VVV Venlo heeft formeel gereageerd op de hevige knokpartij van afgelopen zaterdag bij station Strijp S in Eindhoven, waarbij Venlo's supporters op weg naar Volendam de strijd aangingen met vermoedelijke PSV-fans. Algemeen directeur Guus Pennings liet in een verklaring weten dat de club elke vorm van geweld krachtig afkeurt en in nauw overleg staat met de autoriteiten. De politie begeleidde de VVV-fans zaterdag direct terug naar Limburg. Op basis van de onderzoeksresultaten volgt de club mogelijk met passende sancties. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

ik zit een beetje weg te dromen, want morgen is het fijn, hè? Is het lekker, is het 28 à 29 graden. De nazomer kan beginnen, dat weer hield deze man niet om Nederland even te ontvluchten. Hij ging wat met wat vrienden op weg naar Griekenland, daar is die vakantie gevierd. Te zien met ontbloot bovenlichaam op zijn Instagram, deze Samuel Welte. Samen met Russen hoorde je boom op radio BNT. Ja, ik ben er toch een beetje jaloers op. Ja, niet op dat lichaam, maar op de vakantie die hij had in Griekenland. Maar goed, morgen is Griekenland hier, want dan is het 28 à 29 graden in Limburg en Brabant. Met nu.

De beroepsgroep die overuren draait. Want hoe kun je het vertrouwen in de politiek nog herstellen? De Spin Doctors, Two Princes, Hody op Radio BNT. Sabusi zometeen en een nieuwe vertaalvraag voor je is onderweg. Komt dat je meedoet na Shawn Mendes. Dit is Stitches, BNT.

0: En dit weekend misdragen naar de snackbar of de frituur geweest voor een lekkere friet speciaal of iets in die richting. Kunnen we het er zometeen uitspochten met de zomerhit van 2026.
1: De vertaalvraag.
0: Die ga ik zo meteen voor je draaien. En na twee uur draai ik ook een track die wordt geraden door jou aan de hand van de vertaalvraag. Ik zoek titel en artiest. Bij deze vertaling, stop niet met denken aan morgen. Stop niet, het is er zo, het zal beter zijn dan voorheen. Gisteren is voorbij, gisteren is voorbij. Enig idee over welke track dit gaat? Je mag het raden via radiobnt.nl. Draait die track zo meteen, ook dus die zomerhit van dit jaar komt eraan. Hier is voor je Shaboozy, je bar song tipsy op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
4: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop. Ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
5: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
0: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je?

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Wissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. Belgische Iddegem, een dorp ten westen van Brussel. In de gemeente Denderleeuw zijn een vrouw en een dochter dood aangetroffen. De zoon uit het gezin is aangehouden als enige verdachte voor de moord. Hij wordt voorgeleid bij de jeugdrechter die beslist over zijn detentie tijdens het onderzoek. Het motief is nog niet helemaal duidelijk. Patiënten van het Elisabeth Twee Steden ziekenhuis in Tilburg en Waalwijk kunnen weer inloggen in een online omgeving nadat patiëntenportaal dit weekend preventief was afgesloten. Zondag werd duidelijk dat meerdere ziekenhuizen hun portalen hadden afgesloten. Expertisecentrum Z-Cert waarschuwde voor kritieke kwetsbaarheden in het inlogprogramma. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De vertaalvraag.
3: Bij deze opgave vandaag, stop niet met denken aan morgen. Stop niet, het is al zo, het zal beter zijn dan voorheen. Gisteren is voorbij, gisteren is voorbij. Titel en artiest zocht ik hierbij.
2: Duncan Fresh.
3: Hey Wijnand, dankjewel voor je appje en het goede antwoord. Het ging inderdaad om Fleetwood Mac. Don't stop.

Ja, dit is hem wel, toch? De zomerhit van 2026. De Bausa Magnetic maken we ons op voor morgen 28 à 29 graden. Hey, lekker vooruitzicht. En de beste hits en classics op je radio. Het is je maandagmiddag. Duncan hier, Kenny B. Zometeen. Tina Turner is onderweg. En hey, daar is Joss Stone.

Turner, We Don't Need Another Hero. Op Radio BNT, Kenny, ben je daarvoor in Parijs. Nou, niet in Parijs, maar in Breda. Het is nogal hommeles daar, hè. Vannacht is er opnieuw een Dixie in brand gestoken. Van de Dixie is eigenlijk alleen nog maar een hoopje gesmolten oranje plastic over. De politie kwam ter plaatse. Zette meerdere eenheden in om mogelijke verdachten op te sporen. Maar dat is niet gelukt. En al maandenlang worden er regelmatig mobiele toiletten van niet echt in de stad. De teller staat op bijna 25. Dus als je bouwvakker bent en je moet werken in Breda, dan kun je even niet naar het toilet. Nee, er zijn nog weinig Dixies over daar in Breda. Hey, voor heel Limburg en Brabant is dit BNT met De Mannen uit Maastricht. Lucas en Steve.

0: Radio BNT. Ik presenteer u de meest gehate gasten in Zweden. Oh, wat waren mensen niet blij met ze in Zweden toen ze doorbraken. Want ze stonden werkelijk op elk feestje in Zweden. Ja, dat vonden de mensen wel leuk, maar de alle andere DJ's helemaal niet. Die hadden helemaal geen feestjes meer om te draaien. Omdat deze gasten werkelijk op elk feestje in de hoofdstad van Zweden stonden. En daarom werden ze ook wel gekscherend Swedish House Mafia genoemd. Omdat ze al die optredens inpikten. En zo heten ze nu nog steeds. Don't You Worry Child, hoorde je op Radio BNT. Met zometeen Miley Cyrus en Groots met een zachte G. Nou, dan weet je wel wie eraan komt, toch? Dat zo meteen op Radio BNT. Eerst even kijken naar het weer. Er is vandaag bewolking, maar ook opklaringen. 24 à 25 graden. Kan er regen of onweersbui vallen, maar de meeste plaatsen houden het droog. En dan kijken we naar morgen. Dat is fijn, want dan wordt het vrij zonnig. En bijzonder warm na zomerweer. 28 à 29 graden kan het worden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De politie heeft de identiteit van de persoon die in de nacht van vrijdag op zaterdag om het leven kwam op de A76 nog niet kunnen achterhalen. Het slachtoffer werd daar rond 3 uur door tenminste 6 auto's aangereden. De forensische opsporing verkeer houdt alle scenario's open, van een misdrijf tot een ongeluk of zelfdoding. De politie roept getuigen en mensen met camerabeelden op zich te melden om de exacte toedracht en de identiteit op te helderen. 3 mannen blijven zeker 14 dagen langer vastzitten na invallen door de FIOD en de politie in Eindhoven, het land van Kuik en Duitsland. Het gaat om 2 mannen van 22 en 1 man van 42 jaar. Het drietal wordt verdacht van grootschalige drugshandel en het witwassen van crimineel geld via vastgoed, cryptovaluta en een Eindhovense telefoonwinkel. De invallen, waarbij beslag werd gelegd op fysieke en digitale administratie, maken deel uit van de bredere overheidsaanpak van ondermijning rondom de Kruisstraat en de Woenselse Markt. En VVV Venlo heeft formeel gereageerd op de hevige knokpartij van afgelopen zaterdag bij station Strijp S in Eindhoven, waarbij Venlose supporters op weg naar Volendam de strijd aangingen met vermoedelijke PSV-fans. Algemeen directeur Guus Pennings liet in een verklaring weten dat de club elke vorm van geweld krachtig afkeurt en in nauw overleg staat met de autoriteiten. De politie begeleidde de VVV-fans zaterdag direct terug naar Limburg. Op basis van de onderzoeksresultaten volgt de club mogelijk met passende sancties. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Famous. Groots met een zachte G. Joh, de tranen gelachen. Miley Cyrus ook. Bass Persuades en Weather Girls hoorde je. It's Raining Men. Nou, vandaag houden we het zo goed als droog. Maar mocht het gaan regenen, dan komt dat door de dames die je net hoorde. Weather Girls uit de 80's. En vanavond kun je sowieso genieten van alle 80's muziek. Het 80's Café is er weer vanavond om 7 uur met Raoul. Zometeen Jennifer Page en Guetta met Sia. Zijn hier, Beautiful People. Hands

0: misschien wel 3, misschien wel 4 laags, ik weet het niet. Jennifer Page hoorde je, Crush op Radio BNT. En The Weeknd, Daft Punk en I Feel It Coming.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Nou, I Feel It Coming, zeker op deze maandag. We gaan het zo meteen weer doen. Misschien omdat je het juist nodig hebt op deze maandag. Wat extra energie op deze middag om het einde van de werkdag te bereiken. Daar komt dat goed uit, want zometeen heb jij het voor het zeggen en mag je ook gewoon bepalen wat ik ga draaien.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Dus laat maar weten, wat zou je willen horen op Radio BNT zometeen in de Takeover? Laat het maar weten via radiobnt.nl. Ga ik het zometeen voor je draaien na Donna Summer.

0: vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Radio BNT.
2: BNT.
1: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Royal Club, Rivella of Crystal Clear. Van 1 liter 1 plus 1 gratis. Geen zin om te sjouwen? Bestel op jumbo.com of in de app. Lekker makkelijk. Dat is de ja van Jumbo.
3: De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Deze deals zijn zo leuk. Een stomer haalt alles uit de kreuk. Zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
4: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
5: Krijg dat big deal gevoel. De Amazon Prime Dealdagen zijn op 6 en 7 oktober. Exclusief voor Amazon Prime leden. Word nu Prime lid op amazon.nl.
6: Oh. Is dit het?
7: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit.
6: Hey, dit is het.
7: Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je, maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
9: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
10: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid- en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Alles voor muren met karakter vind je bij Karwei. Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle Flexa strak op de muur. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
14: Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in de hele maand september met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot hun middel in het water, maar gaan wel gewoon naar de markt. Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk. Dat stellen 3 inspecties in een brandbrief aan de staatssecretaris. In de JJI's verblijven ongeveer 450 jongeren die de dupe zijn van vergaande versobering van zorg en behandeling. Hoofdinspecteur Elske van Amelsvoort zegt dat de resocialisatie van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. Op het kanaal tussen Frankrijk en Engeland zijn vandaag zeker 3 mensen overleden na het kapseizen van een migrantenboot met 2 vrouwen en een kind. Dat melden de Franse autoriteiten. Het ongeluk gebeurde voor de kust van Lissant met een taxiboot waar meer dan 100 mensen mee probeerden over te steken. De autoriteiten benadrukken dat het om een voorlopig dodental gaat. De Britse defensieminister Wes Streeting heeft vandaag een boerin bedankt die de autoriteiten tipte voorafgaand aan arrestatie bij de luchtmachtbasis Fairford. Het is onduidelijk of de verdachten pas na de tip in beeld kwamen of al op de radar waren. De tipgever zegt dat de autoriteiten steek hebben laten vallen door verdachten en voertuigen zo dicht bij huizen te laten komen. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in de westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Duncan Fresh.
15: Maandag is mijn vrije dag. Graag voor mij level 42 zometeen. Nou, tuurlijk Koen. Jij vraagt hem aan. Ik draai hem zometeen.
2: Radio BNT. Waar muziek je
15: allereerst, Maroon 5.

0: Topic, Biggie G, Sorry Papi op Radio BNT. Wist je dat het slecht gesteld is bij jongeren met het kijken van de analoge klok? Dat begrijpen ze vaak niet meer. Kan je wel helpen als de wijzer nu richting de 2 gaat en op die 2 staat, dan is het 3:10. Dat hoef je niet te onthouden als je maar onthoudt dat dat de tijd is voor de takeover.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Dan zit je eigenlijk goed. 15:10 en dan gaan we de komende 20 minuten is de radio van jou. De playlist van Radio BNT is leeggeveegd. En die laat ik aan jou over. Wat zou je graag willen horen op de radio?
1: De Radio BNT Takeover.
0: Dat is de grote vraag aan jou. Dan gaan we lekker snel de middag door. Kwam al een appje binnen van Koen. Die heeft lekker vrij vandaag en vroeg om Level 42 Love Games.
1: Dit is de Radio

jouw verzoek nu in via de Radio BNT WhatsApp 043-200-3123. En hoor het nu tijdens de Radio BNT

Cardi B en Ed Sheeran. Het Latijns-Amerikaanse sfeertje waar Fleur om vroeg. Ga je net de grens over bij Hazeldonk richting België. Jullie zijn hier ook goed te horen. Nou, dat is fijn. En dank voor je appje, Fleur, voor jouw verzoek. Ed Sheeran, South of the Border, Level 42 en Love Games hoorde je ook. En die was dan weer voor Koen. Hey, het is de takeover. Waar heb je zin in? Je mag het elke dag aanvragen. Elke werkdag rond 10:10 is de radio van jou. 20 minuten lang, dus laat maar weten via radiobnt.nl wat je graag zou willen horen. En dat is hartstikke gratis, hè? En makkelijk. Even op de computer van je baas naar radiobnt.nl. Zet je me iets harder aan voor het verzoek van Joris. Goedemiddag BNT, mag Marco op? Tuurlijk mag Marco op. Bij deze, binnen in de takeover.

via WhatsApp een bericht gestuurd door Bram naar Radio BNT, omdat hij zich al wil voorbereiden op een morgen. Ah, ik snap dat wel, want dan wordt het echt lekker dan weer even nazomeren met Niels Geuzenbroek en Wild Styles Year of Summer. En binnen van Marco Borsato werd aangevraagd door Joris. Hey, dank voor alle verzoeken. Je zit midden in de takeover en ik heb er nog eentje te gaan voor vandaag. En die staat op naam van Tessa. Middag BNT, mijn collega in Boxmeer heeft een doosje uit de stelling gepakt en het kapot laten vallen. Speciaal voor hem, Sweet Little Mystery, Wet, Wet, Wet.

eigen nieuwe geheimpje. Sweet Little Mystery, Wet, Wet, Wet. Op Radio BNT. Wist je dat het nummer een beetje geleend is van Blondie, Heart of Glass? Want daar lijkt de melodie nogal op, hè? Gewoon dikke vet gejat. Maakt er voor Tessa niet uit, want die vroeg hem aan voor haar collega in Boxmeer die net iets kapot had laten vallen. Nou, dat het jullie geheimtje mag blijven. Sweet Little Mystery was de laatste van vandaag in The Takeover. Morgen rond 2:50 weer een nieuwe ronde. Is zij machtiger dan de president van Amerika of toch nog net niet? Wie het is, vertel ik je zo meteen. Eerst even kijken naar het weer. Vandaag nog een beetje bewolking, af en toe zonneschijn. En warm, dat wel, 24 à 25 graden. Kan nog een klein buitje vallen, maar meestal is het droog. En morgen overdag vrij zonnig. Dinsdagmiddag bijzonder warm na zomerweer in Limburg en Brabant. 28 à 29 graden.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Busonderneming BK Travel uit Venlo vervoert voorlopig geen grote groepen VVV-supporters meer. Aanleiding is de massale vechtpartij afgelopen zaterdag bij station Strijp S in Eindhoven tussen VVV-aanhangers en vermoedelijke PSV-fans, waarbij zo'n 70 mensen slaags raakten. De chauffeur was volgens de directie niet op de hoogte van een afgesproken confrontatie en dacht slechts een tussenstop te maken voor een terrasbezoek. Om risico's met de verzekering te vermijden heeft BK Travel een geplande vervolgrit met de supportersgroep naar Dordrecht geannuleerd. De examencommissie van Tilburg University heeft het tentamen ouderenpsychologie van een masterstudent ongeldig verklaard omdat zij zonder begeleiding naar het toilet ging. De studenten bezocht de wc pas nadat de aanwezige surveillant haar daar expliciet toestemming voor gaf, wegens het ontbreken van een tweede toezichthouder. Desondanks oordeelde de commissie dat de regels ter voorkoming van fraude zijn geschonden en dat de studenten het reglement had moeten kennen. De universiteit evalueert de communicatie en de inzet van surveillanten naar kritiek op de gang van zaken. En een koppel dat bij een verhuizing ruim 200 vissen, garnalen en een verwaarloosde kat achterliet in een woning in Heerlen is door de politierechter in Maastricht veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur. Agenten troffen in het vervuilde pand 44 vervuilde aquaria aan met daarin 243 vissen, 42 garnalen, waarvan een deel al was overleden. Ook lag er een batterij in een van de bakken. Het stel claimde wegens tijdgebrek te zijn vertrokken naar België. De achtergelaten dieren zijn inmiddels opgevangen en ergens anders ondergebracht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

mag ik je uitroepen tot de beste medewerker van deze maandag? Ja, voor iedereen die überhaupt aan het werk is vandaag. Hè. Radio BNT. Je hebt er bijna weer overleefd. De maandag zit er bijna op met Radio BNT. We gaan richting de middagshow. En ik dacht, ja, ik geef jou ook maar een prijsje. Want wat is het tegenwoordig nog waard, een prijs? Zeker als je Taylor Swift bent. Zij was weer de meest bekroonde artiest ooit bij de VMA's. Ze heeft er echt, nou ja, misschien wel tientallen gewonnen vannacht. Taylor Swift hoorde je in Apple Light. Ik heb ook ooit de prijs gewonnen. Het eiertje in 2006. Hey, OG-winnaar Duncan Eer met Wham!

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
2: En nu denk ik, ach man, man, man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Radio BNT.
5: BNT.
6: Het eten is klaar, aan tafel.
7: Zo, dat ziet er lekker uit.
8: Ja, een broodje.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Activeer deze week je cadeaukaart en schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
10: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
11: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Evors AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar €0,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
15: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Jumbo's filterkoffie van 500 gram, 1 plus 1 gratis. En Conimex diverse varianten, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
16: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
17: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
5: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
18: De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van €9,2 miljard door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Geroms van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat.
19: Duizenden mensen in Bangkok zijn geëvacueerd vanwege hevige regenval en kunnen terecht in meer dan 200 opvanglocaties. Afgelopen dagen kwamen zeker 8 mensen om. In een paar dagen viel er net zoveel regen als normaal in de hele maand september met 320 mm per vierkante meter, waardoor de afwatering overbelast raakte. Inwoners staan soms tot hun middel in het water, maar gaan wel gewoon naar de markt.
20: Door personeelstekorten staat de veiligheid in justitiële jeugdinrichtingen aanhoudend en ernstig onder druk. Dat stellen 3 inspecties in een brandbrief aan de staatssecretaris. In de JJI's verblijven ongeveer 450 jongeren die de dupe zijn van vergaande versobering van zorg en behandeling. Hoofdinspecteur Elske van Amelsvoort zegt dat de resocialisatie van jongeren steeds meer onder druk komt te staan. En dan het weer. Vanmiddag blijft het in westelijke helft grijs, terwijl in het oosten soms de zon doorbreekt. Hierdoor zijn ook temperatuurverschillen. Het wordt 19 graden aan de kust tot 24 graden in Enschede. Verder trekken vanmiddag ook wat buitjes over. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 80 kilometer file in het zuiden van het land. Zo rijdt het langzaam over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht een kapotte auto op de rechterrijstrook. Daardoor 8 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. 10 minuten op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Alfred Numansdorp. 10 minuten extra op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Bij knop in Ewijk rijdt het langzaam. De A58 Breda-Tilburg. Tussen Ulvenhout en Tilburg Reeshof alweer 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En vanuit Eindhoven naar Tilburg 10 minuten vertraging. Bij Moergestel op diezelfde A58. Op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch 10 minuten vertraging bij knooppunt Hooipolder. Op de A59 de andere kant op richting knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder ook 10 minuten oponthoud. En op de N260 Baarle-Nassau-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
21: Roger Schepers.

0: tijd, dus draai je de Pointer Sisters op de radio. Het bracht de tijd op 4:08. Vrienden, goedemiddag. Het is 28 september 2026. Het begin van de nieuwe werkweek. De laatste maandag van september. Welkom bij de middagshow op Radio BNT in heel Limburg en Brabant. Via DAB Plus online. Via radiobnt.nl uiteraard. Je kunt ons bereiken via radiobnt.nl. De socials volgen, Instagram en Facebook. En hoe was je weekend? Was lekker? Ja, de komende dagen ziet er qua weer een beetje goed uit. We halen de 28 graden waarschijnlijk wel morgen woensdag en of donderdag. Maar ook vandaag is het op zich best lekker. Ik vond een kleffe benauwde dag. Die begon vanochtend al vroeg voor mij. Lekker stukje gaan wandelen met mijn liefie. En we hadden echt zoiets van, oh, wat is dit voor een kleffe bedoeling? Nou, ik heb harder gezweet dan dat ik gewoon de hele dag gewerkt had. Dus dat verschil hebbende. Maar goed, ik heb een beetje lekker even gewassen, opgefrist en zo. Dus ik hoop niet dat je er last van hebt. Dat je het gewoon lekker vindt ruiken wat er uit die radio komt. Hou hem in ieder geval lekker keihard aan. Ook in de auto als je onderweg bent naar huis of zo. Na een lange dag werken. Dan maak er in ieder geval een mooie, veilige thuisreis van. En geniet van je fijne avond. Ben je daarentegen net met de middagdienst begonnen? Fijne dienst. En heb je vanavond nog avond, CQ, nachtdienst? Dan moet het een lekkere shift voor je worden. In ieder geval de radio voorlopig lekker aanlaten. Want wij zorgen voor vitamintjes. 7 dagen per week en 24 uur per dag. Via je favoriete radiozender heel dicht in de buurt. Oh ja, we spelen het maximaal genieten. Lekker lang luisterdilemma vandaag met de Beatles.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Eerst Baby Rexha en Faithless.

Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT.

0: I got the feeling van de Black Eyed Peas. Wist je trouwens dat David Guetta daar ook een dikke vette vinger bij in de pap heeft gehad bij deze plaat? Dikke vette hit, nummer 1 hit in de Zero's. En je hoort hem nog steeds regelmatig hier op Radio BNT, waar het een dubbele tijdmelding is om te melden op de radio. 16 over 16, dat is mooi, hè? Ja, heerlijk. Vrienden, de Beatles, het maximaal genieten, lekker lang luisterdilemma spelen wij met de Beatles. Welke lange Beatle-plaat wil je horen? A, A Day in the Life of B, Hey Jude? Welke mag ik voor je opzetten straks na half 5? Wil je A Day in the Life, dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je Hey Jude, dan heb je B naar radiobnt.nl. Dus laat maar weten wat je wil horen. Of A Day in the Life of Hey Jude van de Beatles. Zo dadelijk na half 5 op de radio. En aan jou de taak om ons te laten weten welke plaat dat mag zijn. A of B sturen naar radiobnt.nl. Vrienden, Mathieu van der Poel wint brons tijdens het WK wielrennen in Montreal. Dat deed hij dan eigenlijk toch wel weer helemaal fantastisch. Hè? Het is het begin van een nieuwe werkweek, waarin we ook op RTL 4 om half 6 zo dadelijk een nieuw tv-programma gaan krijgen met Caroline Tense en Hugo Kennis. Dat was eerder met Vrouwtje de Bot en Hugo Kennis. Hugo die gaat dan koken, weet je wel, dat kan niet goed. En dat gaat hij dan nu voortaan met de Caroline doen. Alleen heeft volgens mij niks met tuin te maken. Dus het is wel een programma wat je dagelijks gaat zien. Van half 6 tot 6. Zo net zo onder het eten, weet je wel. Maar die radio ook aan laten staan. Dan kijk je maar even naar tv. En gewoon even luisteren naar BNT. Dan komt het allemaal vanzelf goed. Het is maandag, waarop we ook natuurlijk het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio aan je laten horen. Vanavond Raoul Moreau tussen 7 en 9. Louter en alleen maar 2 uur lang de beste ethisch op de radio. En als je nou denkt van nou, ik heb wel een idee wat hij Raoul op zijn playlist moet zetten. Dan mag je dat ook vast even doorgeven. Dan heeft hij vanavond wat leuke inspiratie om zijn programma te doen tussen 7 en 9. De Radio BNT Middagshow, dat is waar je op dit moment naar luistert. We hebben het straks nog even over de podcast. Want er is een nieuwe podcast gesignaleerd. Oh ja, Roger? Wie dan? Nou, daar hebben we het straks even over. Dus als je dat graag wil horen, blijf luisteren. Het is Radio BNT. Dat is het station wat het allemaal doet voor je. Dat is het station waar de klok slaat. En hoe vaak slaat die klok dan? Willen we dat echt weten? Nee, we willen het volgens mij helemaal niet weten hoe vaak die klok slaat.
1: Roger Schepers en de BNT Middagshow.
0: De streamers die zijn weer bezig. Druk in de Ziggo in Amsterdam. En ze verkopen die tempel gewoon elke avond uit. Dat is goed, hè? Vorige week was dat. Een aantal concerten hebben ze daar gegeven. Thomas Acta, Paul de Munnik, die waren daar ook. En dat geeft niet verder, hoor. Dan leef ik toch nog een keer. Hier zijn ze op de radio.

Larger Than Life. Welke van de Beatles wil je horen zo dadelijk, vrienden? Een lekkere lange plaat van de Beatles. Ja, die hebben ook lange platen gemaakt. Er zijn er een paar, maar ik heb er twee tegenover elkaar gezet. A, A Day in the Life. B, Hey Jude. Welke van de Beatles mag ik voor je opzetten? Laat me weten. Wil je A Day in the Life, dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je B, dan heb je Hey Jude naar radiobnt. Zo dadelijk.

Jason Derulo, One to One Me, 16:30 op de maandagmiddag in de BNT-middagshow, 28 september. Zo dadelijk hoor je Robert Vriezen, die zit bij de ANWB, om je bij te praten over de actuele verkeerssituatie. Redelijk druk toch op de maandag op de weg in het zuiden. Dus hou daar een beetje rekening mee. Belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant krijg je van Duncan Frush. En app nog even heel snel A of B naar radiobnt.nl. Welke plaat van de Beatles die lang is, mag ik zo dadelijk voor je opzetten. Wordt dat A, A Day in a Life of B, Hey Jude? Welke van de Beatles wil je horen? Wil je A Day in a Life, dan heb je A naar radiobnt.nl. Wil je Hey Jude, dan heb je B naar radiobnt.nl. En zo dadelijk is die op de radio. Eerst kijken we even naar het weer.

0: best een lekkere dag vandaag. Ik zei het al, hij begon erg klef, een beetje benauwd. Maar toch heeft de zon zich aardig laten zien. Gaatje op 24. Morgen en woensdag stijgt de temperatuur nog wat verder door. Richting de 28 tot max 30 graden in het zuiden van het land. Op zich ziet dat er dus allemaal heel aardig uit. Nou, we gaan gewoon lekker na zomer in de herfst, joh.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Busonderneming BK Travel uit Venlo vervoert voorlopig geen grote groepen VVV-supporters meer. Aanleiding is de massale vechtpartij afgelopen zaterdag bij station Strijp S in Eindhoven tussen VVV-aanhangers en vermoedelijke PSV-fans, waarbij zo'n 70 mensen slaags raakten. De chauffeur was volgens de directie niet op de hoogte van een afgesproken confrontatie en dacht slechts een tussenstop te maken voor een terrasbezoek. Om risico's met de verzekering te vermijden heeft BK Travel een geplande vervolgrit met de supportersgroep naar Dordrecht geannuleerd. De examencommissie van Tilburg University heeft het tentamen ouderenpsychologie van een masterstudent ongeldig verklaard omdat zij zonder begeleiding naar het toilet ging. De studenten bezocht de wc pas nadat de aanwezige surveillant haar daar expliciet toestemming voor gaf, wegens het ontbreken van een tweede toezichthouder. Desondanks oordeelde de commissie dat de regels ter voorkoming van fraude zijn geschonden en dat de studenten het reglement had moeten kennen. De universiteit evalueert de communicatie en de inzet van surveillanten naar kritiek op de gang van zaken. En een koppel dat bij een verhuizing ruim 200 vissen, garnalen en een verwaarloosde kat achterliet in een woning in Heerlen is door de politierechter in Maastricht veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur. Agenten troffen in het vervuilde pand 44 vervuilde aquaria aan met daarin 243 vissen, 42 garnalen waarvan een deel al was overleden. Ook lag er een batterij in een van de bakken. Het stel claimde wegens tijdgebrek te zijn vertrokken naar België. De achtergelaten dieren zijn inmiddels opgevangen en ergens anders ondergebracht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 80 kilometer file in het zuiden van het land. Zo rijdt het langzaam over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht een kapotte auto op de rechterrijstrook. Daardoor 8 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. 10 minuutjes op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij afrit Numansdorp. 10 minuten extra op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knop in Ewijk rijdt het langzaam. De A58 Breda-Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof alweer 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En vanuit Eindhoven naar Tilburg 10 minuten vertraging. Bij Moergestel op diezelfde A58. Op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch 10 minuten vertraging bij knooppunt Hooipolder. Op de A59 de andere kant op richting knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder ook 10 minuten oponthoud. En op de N260 Baarle-Nassau-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio BNT, waar muziek je raakt. Roger Schepers. Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: The Beatles. En jullie kozen voor Hey Jude.

0: wordt eigenlijk heel makkelijk over gedaan. Over het einde van deze plaat qua tekst. Dat neuren je gewoon mee, dat zing je mee. En zolang kun je de plaat ook maken als je zelf wil. Ja, dit was hem, want hij is nu echt ook af. Hè? Hoor je? Hij is weg. Ja, hij loopt ook helemaal weg. Nou, bij deze wilden jullie de beetjes horen. Een aantal beetjes kwamen er binnen. En daarom gedraaid. Mooi, kunnen we daar een historisch feitje aan verbinden. Want op 28 september 1968 stond deze plaat nummer 1 in de Amerikaanse Hot 100. The Beatles en Hey Jude. 1968 en jullie wilden Hey Jude. Nou ja, maximaal genieten. Lekker lang luisteren. Je vindt hem terug in de playlist die op Spotify staat. Een lange lijst met lange liedjes. RadioBNT.nl/maximaal genieten. Morgen spelen we weer het Maximaal Genieten. Lekker lang luister dilemma. En wie zit er dan in? Geen idee. Ik heb nu nog echt geen idee. Dat gaan we vanzelf horen. Dat is morgen rond 16:30 het geval. Vrienden, de middagshow op Radio BNT op de maandag. De maandag die voor velen altijd lastig is. Ik vind het, als ik heel eerlijk ben, eigenlijk nog wel meevallen. Dat is degene die je op dit moment hoort kletsen de hele tijd. En ik snap best dat je daar af en toe een beetje moe van wordt. Ik moet je eerlijkheid halve toegeven, ik word er ook af en toe moe van. Dat is dan weer het radiostation waar je naar luistert. Zo dadelijk Phil Collins naar deze van Samber.
1: Dit is Radio BNT.

Can't Hurry Love, Diana Ross en de Supremes hebben het origineel aangeleverd. En hij heeft eigenlijk heel erg goed naar geluisterd, deze. Phil Collins bedoel ik dan eigenlijk. Hè? 12 minuten voor 5 op Radio BNT, I'm Not Ready Summer. Draaiden we daarvoor. Vrienden, ik heb je hulp weer even nodig. Want afgelopen nacht werden in Los Angeles de MTV VMA's uitgereikt. De Video Music Awards. En ja, is wel leuk eigenlijk. Video of the Year, die prijs werd gewonnen door Taylor Swift. Er was ook een tribute voor George Michael. Dat is natuurlijk 20 jaar geleden dat hij overleden is, dadelijk met kerst. Hè? En dat tribute, daar werd aan meegewerkt door onder andere Adam Lambert en Ray. En Madonna was natuurlijk de grote winnares. Met 7 awards ging ze naar huis. En dat was van tevoren ook een klein beetje voorspeld dat zij wel eens de grote winnares zou kunnen zijn. Dus is mijn vraag: welke favoriete track van Madonna wil je horen op de radio? Welke Madonna kan ik voor je opzetten? We draaien er veel op de radio. Maar welke mag ik voor je opzetten? Laat het weten via radio bnt.nl. Dan is hij straks op de radio. Zo simpel is dat. Een kind kan de was doen. En dat smaakt altijd naar meer. Als jij mee kunt denken over de muziek op radio BNT. Want het is een democratische radiozender, hè? Dat weet je, hoef ik je niet uit te leggen. Sabrina Carpenter heeft met Madonna overigens ook een duet gemaakt op haar laatste Danceteria-album. Dit is Taste.

Taste. Sabrina Carpenter, laat die taste dan alsjeblieft smooth zijn. En daar is over nagedacht, want die heb ik dadelijk voor je klaarstaan aan de andere kant van 5 uur. Het liedje dat smooth heet. Welk liedje is dat dan? Hoor je vanzelf als je blijft luisteren naar de middagshow. Het is maandag. Maandag 28 september. Bijna oktober. Komende donderdag trappen we oktober af. Ja, dat klinkt heel gek, maar dan, dan is het het laatste kwartaal alweer. Hè? De laatste 3 maanden van het jaar. Hoor je hoe snel dat gaat, is er eigenlijk helemaal niet te geloven. Maar je gaat het wel meemaken. Agnes maakte een dikke vette grote hit. En we dachten eigenlijk, die Agnes, wie is dat? Is dat een meisje uit Nederland? Nee, ze komt volgens mij uit Denemarken, als ik me niet vergis. En dit was haar grootste hit.

was het die we draaiden van Agnes, de laatste de eerste uur. Het is het middagfeuilleton op Radio BNT, dat is de middagshow. Straks episode 2 na 5. En geef maar even door wat je favoriete track van Madonna is, hè. Radio BNT.nl.

0: BTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
1: Morgen.
0: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
1: Echt waar, joh?
0: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet BTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
2: Radio BNT.
3: BNT.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed. Maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
8: Hey, lampje hangen? Doe het lekker zelf. Nu 30% korting op verlichting met de Gamma voordeelpas. Van hippe hanglampen tot spots, voor elke lamp gewoon naar Gamma. Dat zeg ik.
2: Karelkrok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karelkrok.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
10: Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati, wegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault-Nissan en daarvoor €900.000 hebben ontvangen van een Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. De Nederlandse economie leed afgelopen zomer een verlies van €9,2 miljard door uitzonderlijke hitte, voornamelijk door productiviteitsverlies. Grotere landen als Italië, Duitsland en Frankrijk werden harder geraakt. Volgens Johan Geroms van Allianz Trade is Nederland slecht voorbereid op klimaatverandering, mede door de lage waterstand van de Rijn en onvoldoende isolatie in fabrieken. De Vlaamse begrotingsonderhandelingen zijn maandag uitgesteld nadat minister Hilde Krevits en een medewerker onwel werden na 24 uur onafgebroken vergaderen. Voor de medewerker werd een ambulance opgeroepen. Minister-president Matthias Diependalen stond op het punt een akkoord te bereiken. De gesprekken worden mogelijk dinsdag hervat. Het weer nog. Vanavond trekken nog enkele buien over het land en daarbij is kans op onweer. Tijdens zonsondergang is het 17 tot 20 graden en daarna koelt het snel af naar 16 graden rond middernacht. Dit was het nieuws op Radio BNT.
11: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 170 kilometer file in het zuiden van het land. Het is behoorlijk druk op de weg dus. Een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. Dat is bijvoorbeeld het geval op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 15 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Als je verder doorrijdt kom je bij Geldermalsen nog eens in 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Numansdorp. 20 minuten oponthoud. 10 minuten op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg rijdt het langzaam tussen Best en Moergestel over 6 kilometer. A59, Den Bosch, Zonzeel. Bij knooppunt Booipolder 11 kilometer file en een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging als je over de N267 vanuit Drunen naar Andel rijdt. Want je komt in 4 kilometer file bij Wijk en Haalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Roger Schepers.

0: Rob Thomas. Dit zong van Matchbox 20. En het klinkt allemaal eigenlijk vrij hard. Terwijl het liedje eigenlijk gewoon keihard smooth heet. Het is een album dat heet Supernatural. Dat kwam uit het begin van de Zero's. Daar stond dit als eerste single op. En daar kwam ook die lekkere lange nummer 1 vandaan. Maria Maria, die Carlos samen met Wyclef Jean gemaakt heeft, weet je nog wel. Staat ook op datzelfde album Supernatural, dus dat is eigenlijk leuk. En de man leeft nog steeds en hij treedt ook her en der nog wel op. Dus ja, dat zijn dan toch van die mensen die krijgen er absoluut geen genoeg van. En voor de centen, laat eerlijk zijn vrienden, hoeven ze het niet meer te doen hoor. Even over 17 op vandaag 28 september 2026. Vrienden, welkom bij de radio. Dit is Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+. En online via radiobnt.nl. Het is vandaag 28 september, de dag waarop Roel Rever in het zuiden van Nederland in de gemeente Heerlen gaat beginnen aan zijn tweede ambtstermijn van 6 jaar. Hij heeft er 6 jaar op zitten en hij heeft zichzelf verkiesbaar gesteld. Hij zegt, nou, ik wil er wel even door. En iedereen is het daar roerend mee eens. Ze zijn heel erg blij daar met Roel Rever in Heerlen. Nou goed, bij deze dan burger. Meester Wever, van harte gefeliciteerd en heel veel succes. En maak er wat moois van, wederom de komende 6 jaar daar in Heerlen. Is toch bijzonder, hè? Het is toch fantastisch dit. Het is de middagshow, dat is waar je naar luistert. We hebben het straks even over de podcast. De podcast, en je weet het, afgelopen nacht in Los Angeles werden de VMA's uitgereikt. De Video Music Awards, door MTV natuurlijk. De Video of the Year, die award ging naar Taylor Swift. Verder was er een tribute voor George Michael. En Madonna ging er vandoor met maar liefst 7 awards. Dus riep ik je op, goh, vraag eens even je favoriete Madonna-track aan. Welke Madonna-plaat zou je graag op de radio willen horen? Laat het weten via radiobnt.nl.
1: De BNT Middagshow met Roger Schepers.
0: En Miley zonder Cyrus.

Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043 200 3123. Radio.

Ah, je hoort de sound van Stark Aitken en Waterman. Die hebben ook ooit een remake gemaakt van het origineel uit de jaren 70 natuurlijk. Eigenlijk wel grappig, ik vond dit wel lekker. Lekker dansbaar. Boney en My Baker op Radio BNT. Je luisterde in de middagshow naar deze. En het is een klassieker, dat geef ik onmiddellijk bij deze toe. Miley draaide we daarvoor met Bass Persuade. Ja goed, Miley, ik hoor het je zeggen, Roger. Miley zonder Cyrus, hoor ik je zeggen. Ja, dat klopt ook. Want ze gaat tegenwoordig alleen als Miley door het leven. Ze wil ook met Miley aangesproken worden. En ze is natuurlijk de dochter van Billy Ray Cyrus, die van Achy Breaky Heart, weet je wel, die scoorde een grote hit in de jaren 90. Dat is eigenlijk wel lekker. Een grote hit is dat. En veel gedraaid destijds op de radio. Maar haar artiestennaam is nu Miley. Dus Cyrus moeten we vergeten. Nou, bij deze dan. En haar album kwam uit een week of twee geleden. Afgelopen vrijdag een week terug was dat. En het is een goed album geworden van Miley Cyrus. Miley, sorry, pardon. Afgelopen vrijdag overigens. Ik heb toen in het kader van New Music Friday je wat liedjes voorgeschoteld die uitkwamen. Er kwamen ook twee hele goede albums uit. Nieuwe album van Nothing But Thieves kwam uit. Straw Dogs. En ook After Party, het nieuwe album van Davina Michel kwam uit. En dat is dan de dame die hoogstwaarschijnlijk naar het Eurovision Festival gaat. Maar rustig aan, dat maken we pas in december bekend. Daar hebben we het nog niet over. Smakelijk eten als je aan tafel zit. Dit is de middagshow. Even een kleine round-up van wat er binnenkomt via radiobnt.nl. Holiday wordt aangevraagd van Madonna. Into the Groove komt binnen. Dress You Up, Celebration. Ja, dat is dat winnen natuurlijk van die 7 awards. Ik snap dat wel. Als jij je favoriete Madonna-track op de radio wil horen, kom maar door. Laat het me weten. Radiobnt.nl, dat is wat je mag gebruiken. Je krijgt daar de mogelijkheid om een appje te sturen. Doe dat even. Dan draaien we jouw favoriete Madonna-track dadelijk op de radio. 7 awards, daar ging ze mee naar huis. VMA's, Video Music Awards bij MTV in Los Angeles afgelopen nacht. Toch eigenlijk meer dan de moeite waard als je dat lukt, hè? UB40 op de radio, Kingston Town.

0: Shepard en Geronimo op Radio BNT. Leuk dat je waar hebt staan. 1:06. Dit is de middagshow op BNT met Giving You a Break van de Richie Family daarvoor. Hoor je ook niet zo vaak, maar wel een lekkere dansklassiekert. Komen nog steeds leuke Madonna-liedjes binnen via radiobnt.nl. Smakelijk eten, mag ik nog even een half uurtje bij je aanschuiven alsjeblieft. Daarna krijg je vanavond tussen 7 en 9 het meest ethisch verantwoorde radioprogramma van de Nederlandse radio. Het Radio BNT Ethisch Café. Onder leiding van Raoul Moro. Hij gaat alleen maar ethisch draaien en aan jou de taak om misschien zijn playlist een klein beetje aan te vullen. Kan uiteindelijk ook allemaal via radiobnt.nl. Onderweg nog wat lekkere muziek voor je. Shakira en Zoo komt eraan zo dadelijk. En dat doen we allemaal nadat Duncan Frisch het belangrijkste nieuws uit Limburg en Brabant heeft voorgeschoteld. En we met Robert Vriezen van de ANWB hebben gesproken over de actuele verkeerssituatie. En het is druk op de weg in het zuiden van het land, dus let goed op, zo dadelijk word je bijgepraat. Eerst kijken we even naar het weer. Graadje 24 vandaag. En ja, op zich lekker weer. De dag die begon een beetje klef en benauwd. Hopelijk deel je die mening. Tenminste, ik heb dat wel zo ervaren. En vanavond blijft het gewoon nog lekker lang droog. Kan een buitje neerstrijken over ons land, alleen dan niet in het zuiden. Morgen een paar graden warmer nog en woensdag ook tegen de 28, 29 graden. En een zonnige aangelegenheid worden de komende dagen. Dus insmeren, ik zou het als ik jou was maar gewoon lekker doen. Na zomer in de herfst.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: Busonderneming BK Travel uit Venlo vervoert voorlopig geen grote groepen VVV-supporters meer. Aanleiding is de massale vechtpartij afgelopen zaterdag bij station Strijp S in Eindhoven tussen VVV-aanhangers en vermoedelijke PSV-fans, waarbij zo'n 70 mensen slaags raakten. De chauffeur was volgens de directie niet op de hoogte van een afgesproken confrontatie en dacht slechts een tussenstop te maken voor een terrasbezoek. Om risico's met de verzekering te vermijden heeft BK Travel een geplande vervolgrit met de supportersgroep naar Dordrecht geannuleerd. De examencommissie van Tilburg University heeft het tentamen ouderenpsychologie van een masterstudent ongeldig verklaard omdat zij zonder begeleiding naar het toilet ging. De studenten bezocht de wc pas nadat de aanwezige surveillant haar daar expliciet toestemming voor gaf, wegens het ontbreken van een tweede toezichthouder. Desondanks oordeelde de commissie dat de regels ter voorkoming van fraude zijn geschonden en dat de studenten het reglement had moeten kennen. De universiteit evalueert de communicatie en de inzet van surveillanten naar kritiek op de gang van zaken. En een koppel dat bij een verhuizing ruim 200 vissen, garnalen en een verwaarloosde kat achterliet in een woning in Heerlen is door de politierechter in Maastricht veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur. Agenten troffen in het vervuilde pand 44 vervuilde aquaria aan met daarin 243 vissen, 42 garnalen waarvan een deel al was overleden. Ook lag er een batterij in een van de bakken. Het stel claimde wegens tijdgebrek te zijn vertrokken naar België. De achtergelaten dieren zijn inmiddels opgevangen en ergens anders ondergebracht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. 170 kilometer file in het zuiden van het land. Het is behoorlijk druk op de weg dus. Een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. Dat is

bijvoorbeeld het geval op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 15 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Als je verder doorrijdt, kom je bij Geldermalsen nog eens een 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Numansdorp. 20 minuten oponthoud. 10 minuten op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg. Rijdt het langzaam tussen Best en Moergestel over 6 kilometer. A59 Den Bosch, Zonzeel bij knooppunt Hooipolder. 11 kilometer file en een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging als je over de N267 vanuit Drunen naar Andel rijdt. Want je komt in 4 kilometer file bij Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 9 over half 6 op Radio BNT met Harry Styles, Late Night Talking. En ja, dat is dat je het daar vanavond even over moet gaan hebben. Als je naar een bedje gaat samen met je geliefde, heb het er dan even over. Bespreek de dag even, hoe was jouw dag, wat heb je meegemaakt, waar wil je op terugkomen, heb je ergens last van? Late Night Talking, daar moet je het dan in ieder geval even met elkaar over hebben. En dat is een ding wat zeker is. Waar wij het even over moeten hebben is...
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers en in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast die check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er een aantal online. Check het maar eens even als je een leuke podcast wil luisteren. De meest recente die is afgelopen zaterdag online gekomen en dat is die met Wim Dijkman. Wim werd onder andere geïnterviewd door The Telegraph en door de New York Times over zijn opgaving als het gaat over het skelet van de musketier D'Artagnan. Het is nog niet zeker dat het D'Artagnan is, maar er is een opgraving waardoor Wim in het nieuws kwam eerder dit jaar. Opgraving onder de Sint-Petrus en Pauluskerk in Wolder. En daarbij is een skelet opgegraven. En men gaat ervan uit dat het om D'Artagnan gaat, maar dat is nog niet helemaal 100% zeker. Het is een Nederlandse archeoloog die vooral bekend is om zijn werk in Maastricht. Wim Dijkman is dus eigenlijk in de archeologie zeg maar wel een hele bekende. En ik had een heel mooi gesprek met hem. Ook om even te horen waar hij vandaan komt, wie die nou eigenlijk is. Want men kent hem natuurlijk nu van zijn werk in Maastricht en van de opgraving waar nou heel druk over gedaan wordt. Internationale pers staat hem te woord. Staat hij te woord. Dus dat is eigenlijk gewoon heel interessant. Mooi verhaal ook om eens te horen van hoe gaat nou zoiets in zijn werk, zo'n opgraving. Het is niet iemand die gewoon met een metaaldetector even in de grond gaat kijken wat er aan de hand is. Nee, er gebeurt veel meer. Dus als je denkt, goh, ik zou best wel eens een interessante podcast willen luisteren, beluister die van Wim Dijkman even. Hij staat online. En ik zou het leuk vinden als je de podcast volgt. Tik maar gewoon in podcast via de socials. En dan krijg je een pushmelding op het moment dat er een nieuwe aflevering voorhanden is. En deel hem met je socials. Dan maken we er zowaar, je gelooft het of niet, een sneeuwbaleffect van.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Afgelopen vrijdag bestonden ze 50 jaar, deze leuke band uit Ierland. Wat een band is dat, zeg. En er komt een album aan. Dat gaat uitkomen op 13 november aanstaande. En dat gaat Carnival Loose heten. Er is nou een nieuwe single afgelopen vrijdag uitgekomen. Ruim 2 minuten. Ik wil hem hier toch even laten horen. Hij is zo lekker. U2, Il Silenzio!

Silencio van U2 was dat. En een beetje de oude U2 is het, een beetje de oude rock wat daarin zit. Belooft veel. 12 nieuwe tracks op het nieuwe album Carnival Loose. Gaat dus uitkomen op vrijdag de 13e. Vrijdag 13 november aanstaande. Dan komt het 16e studioalbum van U2 uit. Want zover zijn we al. 50 jaar bestaan ze, vrienden. Dat is toch wel knap, hè? Ja, zij bestaat ook al heel lang. Ruim 60 jaar al. En zit eigenlijk ook al een kleine 50 jaar, denk ik, in het vak. In de jaren 80 was ze immens populair. Madonna Ciccone. Zo heet ze volledig. En ze ging er met 7 awards vandoor afgelopen nacht in Los Angeles. Tijdens de uitreiking van de Video Music Awards door MTV. En ik vroeg je, geef je favoriete Madonna-track maar door via radio bnt.nl. En er kwam eigenlijk van alles binnen. En dit is een plaat die het vaakst binnenkwam. Een keer of 5, 6 kwam die binnen. Van onder andere Roy, even kijken, Michelle, Emily, Melanie en Jos. Ja, dit is toch eigenlijk wel haar mooiste uit 86. Live to Tell, Madonna.

Ja, het klinkt als een heel vrolijk liedje, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Maar dat hoef ik je niet uit te leggen. Je kent de plaat, dus dat gaan we dan ook met z'n allen dan maar even niet doen, denk ik. De Police hoorde je Roxanne op Radio BNT. 6 voor 6, dubbele tijdmelding op de zender met Madonna daarvoor. Live to Tell, haar mooiste volgers, de aanvragers via radiobnt.nl. 7 awards won ze gewoon even bij MTV. 7, mijn god. Vanavond het Edisch Café met Raoul Moreau, een gast aan tafel. En er wordt teruggeblikt naar een top 40 ergens in de 80's. En Raoul gaat je er vanavond over bijpraten. 2 uur lang de lekkerste ethisch tussen 7 en 9 op de radio. Geniet daar in ieder geval van. En als je denkt van, goh, ik weet een leuke ethisch classic die ik heel graag op de radio zou willen horen, laat dat even weten via radiobnt.nl. Je hebt daar de moeilijke... Hallo, even rustig. Even terug naar start. Je hebt daar de mogelijkheid om een appje te sturen. Doe dat dan. Ja, af en toe wil ik te snel en dan gebeurt iets zo traag in dingen. Ik ga je een fijne maandagavond wensen, vrienden. Wat je doet, doe het voorzichtig. Alles mag uit. Alles, maar dan ook echt alles. Als je de radio maar aanlaat. Vinden wij het prima. Morgenochtend om 7 uur word je gewekt door Erik Kreutzer in de lekkerste ochtendshow van Nederland. De ochtendshow van Radio BNT tussen 7 en 10. En dan Erik Kerkhoff tussen 10 en 1. Duncan Frus tussen 1 en 4. Onder Jitaikini tussen 4 en 6. Voor een nieuwe aflevering van die oh zo lekkere middagshow. Nu eigenlijk alweer heel erg veel zin in, weet je dat? Ik ben me nu alweer aan het verheugen op die van morgen. So incredible, kan er niks aan doen. Opnieuw een hit.

0: Met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt met of zonder vlam in de pijp, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus, zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono en kom veilig thuis.
1: Radio BNT.
2: BNT.
1: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One and a Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
3: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
5: Bij Jumbo zijn 1000 producten 1 plus 1 gratis. Diverse Jumbo Goudse kaasplakken 1 plus 1 gratis. En diverse stamppotgroenten, aardappelen of spekreepjes ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Je avond van een flinke upgrade voorzien doe je met... bacon op een Big Mac met friet en een drankje. Iconischer dan dit wordt het niet. Het Big Mac Bacon voordeelmenu van McDonald's. I'm loving it.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren twee dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. SpaceX heeft met de raket Starship voor het eerst een baan om de aarde bereikt. Tijdens vlucht 14 viel één motor uit, maar de andere motoren konden dit opvangen. Het ruimteschip bereikt alsnog een baan om de aarde en zette 26 satellieten uit voor het Starlink-internetnetwerk. De missie werd door het uitvallen van de motor eerder beëindigd dan gepland. Er is een nieuwe aangifte gedaan tegen Adil Q, die verdacht wordt van de moord op de 59-jarige Karin bij station Nieuw-Vennep eind maart. Een vrouw deed aangifte van seksuele intimidatie door de verdachte, die nog altijd zwijgt tegenover alles en iedereen. Advocaat Thijs Stapel zegt dat zijn cliënt de neiging heeft zijn kop in het zand te steken en met niemand wil praten. Aanklagers in Frankrijk eisen een straf van 2 jaar met enkelband tegen oud-minister Rachida Dati tegens corruptie en beïnvloeding. Ze zou tussen 2009 en 2013 als Europarlementariër hebben gelobbyd voor Renault Nissan en daarbij €900.000 hebben ontvangen van de Nederlandse dochteronderneming. Daarnaast eisen aanklagers een uitsluiting van publieke ambten voor 5 jaar. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De avond van Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Busonderneming BK Travel uit Venlo vervoert voorlopig geen grote groepen VVV-supporters meer. Aanleiding is de massale vechtpartij afgelopen zaterdag bij station Strijp S in Eindhoven tussen VVV-aanhangers en vermoedelijke PSV-fans, waarbij zo'n 70 mensen slaags raakten. De chauffeur was volgens de directie niet op de hoogte van een afgesproken confrontatie en dacht slechts een tussenstop te maken voor een terrasbezoek. Om risico's met de verzekering te vermijden heeft BK Travel een geplande vervolgrit met de supportersgroep naar Dordrecht geannuleerd. De examencommissie van Tilburg University heeft het tentamen ouderenpsychologie van een masterstudent ongeldig verklaard omdat zij zonder begeleiding naar het toilet ging. De studenten bezocht de wc pas nadat de aanwezige surveillant haar daar expliciet toestemming voor gaf, wegens het ontbreken van een tweede toezichthouder. Desondanks oordeelde de commissie dat de regels ter voorkoming van fraude zijn geschonden en dat de studenten het reglement had moeten kennen. De universiteit evalueert de communicatie en de inzet van surveillanten na kritiek op de gang van zaken. En een koppel dat bij een verhuizing ruim 200 vissen, garnalen en een verwaarloosde kat achterliet in een woning in Heerlen is door de politierechter in Maastricht veroordeeld tot een taakstraf van 50 uur. Agenten troffen in het vervuilde pand 44 vervuilde aquaria aan met daarin 243 vissen, 42 garnalen waarvan een deel al was overleden. Ook lag er een batterij in een van de bakken. Het stel claimde wegens tijdgebrek te zijn vertrokken naar België. De achtergelaten dieren zijn inmiddels opgevangen en ergens anders ondergebracht. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Day.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Dus nu snel naar Aldi voor de XXL Voordeelweek. Met XXL Witte Druiven, 500 gram voor 1,29. En 1 ster Beter Leven XXL Kiepdijfilet, 900 gram voor maar 7,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Met de Pink Ribbon armband laat je zien dat je er bent voor vrouwen met borstkanker. Koop de armband bij Albert Heijn, DA, MS Mode, Nora en op pinkribbon.nl.
5: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
8: Een mooie woonkamer hoeft niet duur te zijn. Nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle binnenmeubelen. Karwei, maak je huis mooier.
9: Het is weer de XXL Voordeelweek bij Aldi. Extra veel aanbiedingen en extra grote verpakkingen. Zoals 1 ster Beter Leven XXL Rookworst, 350 gram voor maar €2,69. Dus echt extra goedkoop.
3: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
10: Maak je huis knus en gezellig met Vibra. Nu volop voordeel op woondecoratie, accessoires en meer. Zoals hoezen voor sierkussens al vanaf €3,99. Of DIY herfstdecoratie vanaf 99 cent. Dat doe je goed. Vibra.
11: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
0: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen €20 miljard aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. Pepijn van der S, een Nederlander uit Zandvoort, is opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor afpersing, witwassen en hacking. Shiny Hunters voerden aanvallen uit op Odido en claimden gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te bezitten. Een 38-jarige man uit Zaandam is zaterdag in Amsterdam-Oost aangehouden nadat hij werd betrapt bij het doden van kippen en kuikens. Een dag eerder waren 2 dode schapen gevonden. Of de man daarbij betrokken is, wordt nog onderzocht. Hij is inmiddels vrijgelaten, maar heeft een gebiedsverbod gekregen en ontvangt passende zorg. SpaceX heeft met de raket Starship voor het eerst een baan om de aarde bereikt. Tijdens vlucht 14 viel 1 motor uit, maar de andere motoren konden dit opvangen. Het ruimteschip bereikte alsnog een baan om de aarde en zette 26 satellieten uit voor het Starlink-internetnetwerk. De missie werd door het uitvallen van de motor eerder beëindigd dan gepland. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Raoul Moreau.

De platenmaatschappij had helemaal geen vertrouwen in dit nummer. Zanger Pete Burns die zag dat anders. Hij leende 2500 pond om de opname te bekostigen. En ook het maken van de videoclip werd uit zijn eigen zak betaald. En uiteindelijk kwam het allemaal goed. Het werd in 1985 de allereerste nummer 1 hit in Engeland trouwens. Voor het producers trio Stock Aitken en Waterman. You spin me round like a record baby. En dat is precies wat wij ook weer gaan doen vanavond. Plaatjes draaien. Plaatjes uit de 80's. Dat ben je zo gewend op maandagavond tussen 7 en 9 bij Radio BNT. Leuk dat je luistert. Dik 5 minuten over 7 is het. Vandaag ook weer een favoriete top 3 natuurlijk. We gaan weer kijken wat er deze week zoal in het nieuws was in de jaren 80. We nemen een top 40 van ergens in de 80's met je door. We hebben een stamtafelgast. Kortom, weer een boordevol programma vandaag. Dit is Toto en Stop Loving You.

uitgegroeid tot een echte 80s klassieker, hè? Ultravox en Dancing with Tears in My Eyes. Zanger Mitch Ure die schreef dit nummer midden in de Koude Oorlog. Hij liet zich inspireren door het boek On the Beach. En dat boek gaat over mensen in Australië die wachten op de dood na een nucleaire wereldoorlog. Misschien kun je je de videoclip ook nog wel herinneren. Daarin werkt Mitch Ure in een kerncentrale waar iets gigantisch misgaat. En dit akelige scenario deed onbedoeld sterk denken aan de kernramp in Tsjernobyl die pas 2 jaar later in 1986 zou plaatsvinden. Uit 84 dus, Dancing with Tears in My Eyes van Ultravox, zoals ik al zei. Zometeen zetten we het nieuws van deze week in de jaren 80 voor je op een rijtje. Na deze van de Time Bandits blijft een heerlijk nummer.

0: 72 en hij treedt nog steeds op met zijn Time Bandits. Maar vorige week is hij zwaar door zijn rug gegaan. Hij kan helemaal niks op het moment en hij heeft ook optredens moeten afzeggen. Op social media liet hij weten dat hij er alles aan gaat doen om zo snel mogelijk weer op de been te zijn. En zodra hij op de been is, dan weet ik zeker dat hij I'm Specialized in You ook weer gaat zingen.
1: Wat gebeurde er deze week in de jaren 80?
0: Ja, ik had het al aangekondigd. Hè? We gaan het weer voor je op een rijtje zetten wat er zoal gebeurde deze week in de 80's. Op 1 oktober 1980 stort in Venlo een straaljager van de Nederlandse luchtmacht neer. De piloot komt daarbij om het leven en de bewoners van een huis dat geraakt werd bij de crash raken zwaar gewond. In 1981 staat Why Tell Me Why van Anita Meijer deze week op nummer 1 in de top 40. En op 1 oktober 1982 wordt Prins Klaus, die aan ernstige depressies leidt, voor 4 weken opgenomen in een psychiatrische kliniek in Basel. Ongeveer een jaar later zal hij zich pas weer in het openbaar vertonen. Opvallend genoeg doet dit gebeuren zijn populariteit in Nederland erg goed. Volgens het persbureau TASS demonstreren op 1 oktober 1983 in Moskou 800.000 mensen tegen de voorgenomen plaatsing van kruisraketten in West-Europa. En op 29 september 1984 komen Groot-Brittannië en de Volksrepubliek China overeen dat Hongkong per 1 juli 1997 zal worden overgedragen aan China. Als de Amerikaanse filmster Rock Hudson op 2 oktober 1985 overlijdt aan AIDS, maken zijn lijden en dood veel indruk. Het bestaan en de consequenties van de ziekte AIDS dringen steeds meer tot de mensen door. Koningin Beatrix die stelt op 4 oktober 1986 in de monding van de Oosterschelde de Oosterschelde-kering in gebruik. En op 3 oktober 1987 lost Michael Jackson met Bad Terence Trent D'Arby met Wishing Well af als nummer 1 in de top 40. Op 29 september 1988 vindt de lancering plaats van de Space Shuttle Discovery. Dit is de eerste Space Shuttle vlucht sinds de ramp met de Challenger in januari 1986. En op 2 oktober 1989 begint RTL Veronique met haar uitzendingen. Commerciële televisie vanaf Nederlands grondgebied is op dat moment nog verboden. Maar aangezien Veronique officieel een Luxemburgse zender is en via de zogeheten UPOR-constructie uitzendt...

in eerste instantie helemaal niet zo enthousiast over dit nummer. De schrijvers lieten het horen en ze reageerden wat lauwtjes. Zo van, ach ja, we kijken nog wel eens. Later hoorden ze een andere, iets wat bijgewerkte versie in de studio. En toen, toen dacht ze, waarom heb ik daar nee tegen gezegd? Of waarom wilde ik daar nee tegen zeggen? Anita Meijer en Why Tell Me Why. Deze week in 1981 was dat dus de best verkochte single in ons land. Dit is Radio BNT. Leuk dat je luistert. Ik ben Raoul en ik zet weer allemaal leuke plaatjes uit de 80's voor je op een rij. Elke maandagavond tussen 7 en 9 trouwens.

0: waren al bijna voorbij toen dit nummer verscheen. Randgevalletje dus, een randgevalletje. Uit 1989, De La Soul, dikke nummer 1 toen, Me, Myself and I.
1: De favoriete top 3.
0: Het is weer hoogste tijd voor de favoriete top 3, want we gaan weer richting 19:30. En dan, elke week opnieuw gooi je dan een favoriete top 3 in het Ethisch Café. En dat is er bij voorkeur eentje van jou. In dit geval, de favoriete.

0: moest er gewoon in. Dit keer niet Take On Me, maar dus The Sun Always Shines On TV. En schrijft Ellen, omdat ik geboren ben in de zomer van 1969, moet ik natuurlijk voor Bryan Adams kiezen. Bij 1984 gooi je dadelijk de Summer of 69. Maar we beginnen dat rijtje van drie met The Alan Parsons Project.
1: De favoriete top 3, nummer 3.

0: Dat was er weer eentje.
1: De favoriete top 3.
0: Een favoriete top 3. En wel die van Alan Smeets uit Maastricht. Zij koos voor Bryan Adams en The Summer of 69. Vanwege de simpele reden dat ze geboren is in de zomer van 1969. Maar ook toch wel omdat ze het een hartstikke goed nummer vindt hoor. The Summer of 69 van Bryan Adams. Zij koos ook vanwege de posters op haar kamer voor Aha and the Sun Always Shines on TV. En Ellen had een dierbare herinnering aan

lijstjes stonden. Want dat horen wij dan altijd, hè? Het is zo moeilijk om er drie uit te kiezen. En dat kan ik me voorstellen, hoor. Maar als je toch een poging wil wagen, graag. Geef mij jouw favoriete jaren 80 top 3 door. Dat kun je doen via radio.bnt.nl. Stuur ons een WhatsAppje. Je mag ook even naar de Facebookpagina van het Ethisch Café of van Radio BNT gaan. Ook daar mag jij je favoriete plaatjes uit de Ethisch achterlaten.

0: check out if you want to. We just gonna keep going till the lights go out. Click. Baby, you're the greatest.
1: Full Force. Het was een dikke top 10 hit in 1986. En Foo Force was niet alleen bekend van hun eigen muziek, maar ze produceerden en schreven ook mega hits voor bijvoorbeeld James Brown, Samantha Fox en zelfs de Backstreet Boys. En als ik het goed heb, stonden ze ook mede aan de wieg van Lisa Lisa en Cult Jam. Die ken je nog wel van Head to Toe en Little Jackie Wants to Be a Star. Daar was Foo Force ook op een of andere manier bij betrokken, als ik me goed kan herinneren. Dat was Alice, I Want You Just For Me, nog een keertje in het Ethisch Café bij Radio BNT. We gaan weer even aan het rad draaien, ik heb het er weer even bij genomen. En de vaste luisteraar die weet dan dat we dat rad gebruiken om een jaartal te bepalen voor de top 40, strakjes in het tweede uur. Dus laten we dan maar even een draai aan geven. Huppakee. En dan gaan we even kijken waar we uitkomen in de 80's. Welke top 40 gaat dat worden? Dat wordt die van deze week in 1988. Dus strakjes in het tweede uur nemen we de top 40 van deze week in 1988 met je door. We gaan de top 3 in zijn geheel voor je draaien. We kijken naar de belangrijkste verschuivingen, de nieuwe binnenkomers, je weet het hè. En als toetje draaien we ook de alarmschijf uit diezelfde week. Strakjes in het tweede uur ook weer een stamtafelgast. Ik heb je nog geen hints gegeven en je krijgt er altijd 3 van me. Dus laat ik maar snel die eerste hint aan jou doorgeven. We zoeken een man en die man was begin jaren 80 lid van de dansgroep Direct Drive en First Light. Dat is één groep, hè? Niet Direct Drive en First Light, maar Direct Drive en First Light. Dat is niet zo gemakkelijk, hè? Daarom ga ik je in de loop van het programma nog 2 hints geven. En straks een minuutje of 15 voor het einde van het programma. Dan hoor je wie dat is.

geboren als Harris Glenn Milstead. Op zijn 21ste kreeg Harris een rol aangeboden als extravagante travestiet in de film Roman Candles. En de naam van die travestiet was Divine en dat werd dus ook zijn artiestennaam. Hij zorgde nogal voor wat opschudding in het begin van de jaren 80, toen de videoclip van Shoot Your Shot op tv verscheen in programma's als Top of the Pops en zo. Toen leidde dit tot geschokte reacties en boze brieven van kijkers die niet wisten wat ze zagen. Een optredende drag queen, dat was iets nieuws in die tijd. Maar het nummer dat je daarnet hoorde werd wel een hele grote hit, zoals ik al zei. Het bereikte de derde plaats in de Nederlandse top 40. En Divine die overleed in 1988 op slechts 43-jarige leeftijd. Onderweg richting de nieuwsupdate met zo dadelijk nog Dolly Parton en 9to5. Ook uit het begin van de 80's. Even een klein feestje op Radio BNT. Eerst terug naar 1987 met Curiosity Killed the Cat. Dit is Down.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Je energie en weerstand ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Supradien multivitamine met vitamine C houden je energie op peil en ondersteunen je weerstand. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hé, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
4: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
5: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je nu een berengoede deal op alle magazines. Lees de eerste 6 maanden voor maar €7,95 per maand. Altijd opzegbaar. Tijdelijk met een gratis thriller van Suzanne Vermeer. Tot zo op kiosk.nl/actie.
7: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Even bollen met Select.
10: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
11: Ah, relaxed?
10: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: Een Russische drone heeft een grenspost in het Oekraïnse Starovoltove getroffen, op bijna 2 kilometer van de Poolse grens. De grenspost in de oblast Wallonië raakt beschadigd. Polen schortte preventief het vliegverkeer op de luchthavens in Lublin en Rzeszów op om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Bij een bombardement op een markt in de Myanmarese staat Rakhine zijn zeker 33 mensen omgekomen en raakten 36 gewond. Hulpverleners zeggen dat het regeringsleger verantwoordelijk is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt nog. In het gebied woedt al jaren een burgeroorlog en het leger wordt vaker beschuldigd van aanvallen waarbij burgers omkomen. Volgens de Logistieke Alliantie toont een nieuw rapport van het Economisch Instituut voor de Bouw aan dat achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen €20 miljard aan economische schade kan veroorzaken. Voorzitter Post stelt dat ondernemers deze kosten al merken via files en vertragingen. De Alliantie pleit voor een langjarige investeringsagenda met structurele financiering voor onderhoud, vervanging en aanleg van infrastructuur. Pepijn van der S, een Nederlander uit Zandvoort, is opgepakt vanwege vermeende betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Hij werd in 2023 al veroordeeld tot 4 jaar celstraf voor afpersing, witwassen en hacking. Shiny Hunters voerde aanvallen uit op Odido en claimde gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te bezitten. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Raoul Moreau.

Amerika flopte deze single gigantisch. De radiostations en videozenders al daar die vonden de titel veel te schokkend en ze weigerden het nummer te draaien. Men dacht daar dat het over een zedenmisdrijf ging, maar dat is niet zo. De term sex crime is rechtstreeks afkomstig uit het boek 1984 van George Orwell. In Europa hadden ze dat wel begrepen, daar werd het wel een grote hit. In Nederland stond het nummer maar liefst 12 weken in de top 40 met de 10e plaats als piekpositie. De Eurythmics waren dat in het Ethisch Café. Leuk dat jij luistert. Straks ook weer een stamtafelgast. En ik wil je de tweede hit meteen maar even meegeven. Het is een hij, dat hadden we al gezegd. Je moet hem als muzikant zien. En zijn eerste soloalbum verscheen in 1984. En kreeg Daybreak als titel mee. Nou, dat was dus de tweede van drie in totaal. Dus je hebt nog een derde en de laatste hint van mij te goed. En ik zei het al, minuutje of 15 à 20 voor het einde van het programma. Dan onthullen we de stamtafelgast. Hoor je zijn levensverhaal en natuurlijk twee.

Een van die grote lederpopklassiekers, hè? Annabel van Hans de Boy. Je hoorde het nummer in het programma waar het thuis hoort, toch? Als we dan toch over jaren 80 hebben en over nederpop, jawel, dan hoort Hans de Boy met Annabel in het Ethisch Café. Toen hij de studio inging om het nummer op te nemen, was het eigenlijk veel langzamer bedoeld. En dat voelde eigenlijk niet goed. Daarom werd er een beetje aan wat knopjes gedraaid. En opeens werd het twee keer zo snel. En iedereen schrok min of meer wakker en kreeg spontaan een lach op het gezicht. En het resultaat was het snelle, energieke synthesizer-ritme dat we nu kennen. En waarmee de hit Annabel dus werd geboren. Helemaal uit het begin van de 80's volgens mij. Laat me even spieken. Ja, 1983 was het. Zometeen gaan we kijken naar de hitlijsten van deze

En SOS Fire in the Sky. Jij luistert naar Radio BNT in heel Limburg en Brabant via DAB+, maar wereldwijd natuurlijk ook via radiobnt.nl of jouw favoriete radio-app. Dit was de Alarmschijf deze week in 1988. Hier is

videoclip gemaakt werd tijdens een live optreden van de betreffende artiest. Bon Jovi wilde dat ook doen, maar net op een iets andere manier bij de clip voor Bad Medicine. Ze gaven een kleine 500 fans in de menigte een pocketcamera met een filmrolletje en zo. En ze gaven de opdracht om de band te filmen en te fotograferen precies zoals ze dat zelf wilden. En zo geschiedde. Als je het resultaat wil zien, zoek de videoclip van Bad Medicine van Bon Jovi dan maar gewoon even op, zou ik zeggen. Wij gaan naar de top 40 van deze week in 1988, uitgezonden op 30 september toen. The Wonderful World van Louis Armstrong was met 20 weken de langst genoteerde plaat in de lijst en zakte van 5 naar nummertje 10. Nou hoor je denken, 20 weken, dat is lang. Maar daar zitten al 12 weken bij van in 1968, want het werd opnieuw uitgebracht in 1988, dat nummer. Er waren 5 nieuwe binnenkomers in de lijst toen. De hoogste op 24 en de eerste op 35. Age of Reason van John Farnham. Rick Astley kwam binnen op 33 deze week in 1988 met She Wants to Dance With Me. En op 32 Riding on a Train van de Pasadena's als nieuwe binnenkomer. Op 31 Cold Cut and Stop This Crazy Thing. En de hoogste op 24, dat was Desire van U2. Neil Tennant en Christopher Lowe, oftewel de Pet Shop Boys. Zij stegen met hun tweetjes van 39 naar 23 met Domino Dancin'. En van 31 naar 18 ging One Moment in Time van Whitney Houston. Ook flink wat plaatjes winst voor Teardrops van Womack & Womack. Van 26 naar 14 namelijk. Hard op weg richting de top 10 en nog veel meer. Nieuw in de top 10 was Paradise by the Dashboard Light van Meatloaf. Steeg van 11 naar 9. Ook zo'n gevalletje van opnieuw uitgebracht. Want dat is natuurlijk een nummer uit de 70s. Maar in 88 werd de plaat dus nogmaals uitgebracht. A Groovy Kind of Love van Phil Collins was ook nieuw in de top 10. Ging van 14 naar nummertje 7. Dan komen wij bij de top 3. Er was een nieuwe nummer 1 deze week in 88. Dat was namelijk The Only Way Is Up van Yes and the Plastic Population. Ging van 2 naar 1 en wisselde van positie met Stop van Sam Brown. Die ging dus van 1 naar nummertje 2. En de nummer 3, die bleef steken. Eric Clapton en Wonderful Tonight. En we gaan ze draaien, die bovenste.

gezongen door de Amerikaanse soulzanger Otis Clay. Die versie deed destijds weinig tot niets in de hitlijsten. En pas in 1988 werd het een wereldwijde hit voor Yes en The Plastic Population. Het werd in Nederland een van de best verkochte singles van dat jaar. En deze week in 1988 dus op nummer 1 in de top 40. Zo dadelijk de stamtafelgast. En ik moet je nog één hint geven. Nou, de man die wij zoeken scoorde 2 grote hits in de jaren 80. Die gaan we uiteraard zo dadelijk draaien. Tegenwoordig maakt hij vooral jazzmuziek. Wie oh wie zou dat nou zijn?

0: dit nummer wereldberoemd. Maar het is oorspronkelijk van de band Exile. Hun originele versie uit 1981 flopte gigantisch. Ze hadden eind jaren 70 meer succes met Kiss You All Over. Deze versie van Huey Lewis and the News was de allereerste single van het album Sports. Die LP was puur en alleen gemaakt om radiohitjes te scoren, om zo te kunnen overleven. En dat lukte. Heart and Soul werd veel op de radio gedraaid en bereikte destijds de 8e plaats in de American Billboard Hot 100.
1: En Raoul, wie zit er vandaag aan de stamtafel in het Ethisch Café?
0: Ja, ik heb je 3 hints gegeven, hè? En dan zou het duidelijk moeten zijn, maar het was een moeilijke dit jaar, ik geef het toe. Stamtafelgast vandaag is Paul Hardcastle. Wat zei ik nou dit jaar? Nee, vandaag. Paul Hardcastle die werd op 10 december 1957 geboren in Londen. Hij specialiseerde zich al op jonge leeftijd in de synthesizer. Begin jaren 80 was hij lid van de dancegroep Direct Drive en First Light, voordat hij solo verder ging. Zijn eerste album verscheen in 1984 en kreeg Daybreak als titel mee. Een jaar later scoorde hij een nummer 1 hit met 19. Het nummer refereert aan de gemiddelde leeftijd van de Amerikaanse soldaten tijdens de Vietnamoorlog. Deze lag lager dan bij de Tweede Wereldoorlog. Daar waren de soldaten gemiddeld 26 jaar. 19 bevat samples van een dialoog en nieuwsberichten uit de ABC-documentaire Vietnam Requiem over posttraumatische stressstoornis die voorkomt bij veteranen uit de Vietnamoorlog. Het stuk dialoog wordt ingesproken door Peter Thomas. Hardcastle is later overigens gedagvaard door ABC voor het oneigenlijke gebruik van de samples uit de documentaire. De single 19 was nummer 1 in 13 landen, geholpen door het feit dat er versies van het nummer opgenomen waren in het Duits, Frans, Spaans en Japans. De opvolger van 19 werd het nummer Just For Money, maar deze single flopte. In maart 1986 was het wel weer raak. Toen verscheen Don't Waste My Time. Hardcastle liet het nummer inzingen door Carol Kenyon. Zij was in 1983 te horen in het nummer Temptation van Heaven 17, maar deed eerder ook al backing vocals op albums van bijvoorbeeld John Vangelis, Chris Rea en de Dexys Midnight Runners. Na Don't Waste My Time lukte het Hardcastle niet meer om hits te scoren. Er verschijnen nog wel diverse singles en albums, maar groot commercieel succes blijft uit.

0: 1983. We draaien natuurlijk de twee hits van toen. Zo dadelijk Don't Waste My Time, maar eerst 19 van Paul Hardcastle.
1: En Raoul, die zitten vandaag aan de stamtafel in het Ethisch Café.
0: Volgens mij zei ik dat al, hè? Dat is dus Paul Hardcastle.
1: Ethisch Café, stamtafelgast.
2: Radio BNT.
3: In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. It was different in many ways, and so were those who did the fighting. In World War II, the average age of the combat soldier was 26.

met Temptation van Heaven 17. Daarop dus ook de zangeres die je nu hoort, Carol Kenyon. En toen beloofde ik je dat ik Don't Waste My Time van Paul Hardcastle en Carol Kenyon ook nog een keer val voor je zou dragen. Nou, meteen de daad bij het woord gevoegd. Vandaag aan de stamtafel in het 80s café Paul Hardcastle en dus ook een heel klein beetje Carol Kenyon. Je hoorde Don't Waste My Time en natuurlijk die monsterhit uit 1985, 19. Het is 7 minuten voor 9 uur. 80s café voor vandaag zit daar zo'n beetje op. Ik stap dadelijk weer in mijn auto onderweg naar huis en dan probeer ik de road to hell te vermijden. Al is dat altijd een beetje lastig met zoveel wegwerkzaamheden en omleidingen en zo. Maar we gaan ons best doen. The Road to Hell, daar zong Chris Rea al over aan het einde van de jaren 80. Dat is de laatste voor vandaag. Geluk dat jij erbij was.

0: Download de app en start met vinden.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week E-Force AA en AAA batterijen 20 stuks voor maar €2,44. Of Teddycare toiletdoekjes 60 stuks maar 79 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Dat zijn deals die je niet kan laten liggen. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Ga snel naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo. Odido.
5: Ondersteuning gewenst bij de spijsvertering en de stoelgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Psyllium Husk vezelcapsules. Psyllium Husk helpt de stoelgang regelmatig te houden en ontlasting zachter te maken. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsclaims en afwachting van Europese toelating.
6: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 1.

0: Dat is lekker tafelen. Lekker vers, knapperig brood. Met deze week 25% korting op oerdecem liefde en passie. Lekker bezorgd. Bestel bij h.nl of in de AH-app.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Medewerkers in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend jaar gratis een griepprik aangeboden. Volgens de Gezondheidsraad lopen zij door hun werk in kleine ruimtes meer risico op besmetting. De prik blijft vrijwillig. Werkgevers kunnen de vaccinatie dit schooljaar zelf nog aanbieden. In het voortgezet onderwijs en het HBO bestaat deze regeling al. In Frankrijk zijn vandaag 164 scholieren aangehouden tijdens demonstraties op 180 middelbare scholen. 12 agenten, 12 leerlingen en 3 medewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen volle klassen, docententekorten en hoge werkdruk. De protesten begonnen rond Parijs en verspreiden zich vandaag. Morgen wordt een landelijke blokkade verwacht. Een Russische drone heeft een grenspost in het Oekraïnse Starovoltove getroffen, op bijna 2 kilometer van de Poolse grens. De grenspost in de oblast Wallonië raakt beschadigd. Polen schortte preventief het vliegverkeer op de luchthavens van Lublin en Rzeszów op om de luchtmacht bewegingsruimte te geven. Het Poolse luchtruim werd niet geschonden. Bij een bombardement op een markt in de Myanmarese staat Rakhine zijn zeker 33 mensen omgekomen en raakten 36 gewond. Hulpverleners zeggen dat het regeringsleger verantwoordelijk is. Onafhankelijke bevestiging ontbreekt nog. In het gebied woedt al jaren een burgeroorlog en het leger wordt vaker beschuldigd van aanvallen waarbij burgers omkomen. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio BNT.

Of je nu op kantoor zit, op de steiger staat of onderweg bent, de lekkerste soundtrack voor jouw klus hoor je elke dag bij Tim van der Weerde. Van 10 tot 1. Radio aan, volume omhoog. De BNT-werkdag met Tim. Elke ochtend om 10 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: BNT.
1: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
2: Oh, ik moet even op adem komen na het zien van deze deal. Nu bij Kruidvat CB12, 1 plus 1 gratis. Bestrijd de oorzaak van een slechte adem tot wel 16 uur lang. Op naar
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Hallo, Odido hier. Ben je ook zo benieuwd naar seizoen 2 van Mobland of Sky Showtime? Kies Sky Showtime dan nu als extra bij je mobiele abonnement van Odido. En stream je favoriete serie waar en wanneer je maar wil. Het kan ook zo.
6: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
7: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
6: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH houdbare halfvolle melk voor, wat denk je? Maar 82 cent. Meer prijzen raden? Speel het spel in de AH-app en maak kans op tot 250 euro aan prijsfavorieten.
9: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden. Altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de One A Half Days korting tot 40% op fashion, beauty, wonen en meer. Vandaag besteld is morgen al in huis. Altijd Weekamp.
0: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
11: Paus Leo heeft zijn 4-daags bezoek aan Frankrijk afgerond en vertrok vanaf de luchthaven van Metz richting Rome, na een uitgeleide door president Macron. Het was het eerste bezoek in bijna 2 decennia. Hij sprak circa 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde, uit de zorgen over AI en besprak de Oekraïne-oorlog in Metz. Bij gevecht in de zuidwestelijke Somalische stad Baidoa zijn zeker 23 mensen omgekomen. Het conflict tussen het staatsleger en milities van de voormalige regionaal leider duurde meer dan 5 uur. Mogelijk was ook Al-Shabaab betrokken. Baidoa werd in maart veroverd door het staatsleger, waarna de regio-president aftrad. Medewerkers in het primair onderwijs krijgen vanaf volgend jaar gratis een griepprik aangeboden. Volgens de Gezondheidsraad lopen zij door hun werk in kleine ruimtes meer risico op besmetting. De prik blijft vrijwillig. Werkgevers kunnen de vaccinatie dit schooljaar zelf nog aanbieden. In het voortgezet onderwijs en het HBO bestaat deze regeling al. In Frankrijk zijn vandaag 164 scholieren aangehouden tijdens demonstraties op 180 middelbare scholen. 12 agenten, 12 leerlingen en 3 medewerkers raakten gewond. De scholieren protesteren tegen volle klassen, docententekorten en hoge werkdruk. De protesten begonnen rond Parijs en verspreiden zich vandaag. Morgen wordt een landelijke blokkade verwacht. En dan het weer. Vanavond vallen er enkele buien met kans op onweer en veel regen. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Morgen is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: De avond van Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Haastmakers. Stap over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. Dat is nou echt een haastmaker van Odido. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
3: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Catharina Lagno, die 12 was toen zij grootmeester werd. Paus Leo heeft zijn 4-daags bezoek aan Frankrijk afgerond en vertrok vanaf de luchthaven van Metz richting Rome, na een uitgeleide door president Macron. Het was het eerste bezoek in bijna 2 decennia. Hij sprak circa 700.000 mensen toe op het Place de la Concorde, uit de zorgen over AI en besprak de Oekraïne-oorlog in Metz. Bij gevecht in de zuidwestelijke Somalische stad Baidoa zijn zeker 23 mensen omgekomen. Het conflict tussen het staatsleger en milities van de voormalige regionaal leider duurde meer dan 5 uur. Mogelijk was ook Al-Shabaab betrokken. Baidoa werd in maart veroverd door het staatsleger, waarna de regio-president aftrad. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: De avond van Radio.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Katerina Lachno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Katerina Lachno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: is de nieuwsupdate.
1: In Maastricht is maandagavond een persoon overleden na een schietincident aan de Brusselse weg. De hulpdiensten werden rond 9 uur gealarmeerd. Volgens de Telegraaf werd het slachtoffer levenloos op straat aangetroffen en overleed ter plaatse. De politie is een onderzoek gestart en het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd en of iemand is aangehouden. Studenten van de opleiding Interdisciplinaire Sociale Wetenschap aan de UvA mogen tijdens colleges geen laptops, telefoons of tablets gebruiken. Dat meldt NOS. Het verbod moet hun concentratie verbeteren. Volgens de opleiding gebruikt 60-80% van de studenten digitale apparaten voor andere zaken. Aantekeningen maken kan voortaan alleen op papier tijdens colleges. Onderzoeksplatform Mediapart onthulde dat Jordan Bardella, de partijleider van Rassemblement Nationaal, in 2013 antisemitische berichten verstuurde. Hierin stelde hij onder meer dat alle banken in handen van Joden zijn. Bardella ontkent dit ten stelligste en heeft zijn advocaat opdracht gegeven juridische stappen te ondernemen tegen Mediapart. Marine Le Pen noemt de onthullingen een lastencampagne. De 11-jarige Britse schaakster Bodana Sivanandan heeft als jongste ooit de titel vrouwelijke grootmeester behaald. Ze stelde die veilig tijdens de schaakolympiade in Oezbekistan. Sivanandan speelde alle 11 partijen aan het eerste bord van Engeland. Het vorige record stond op naam van Katerina Lachno, die 12 was toen zij grootmeester werd. En dan het weer. Vannacht vallen in het noorden en westen enkele buien en daalt de temperatuur naar 12 graden in het zuiden en 16 in het noorden. Overdag is het zonnig met temperaturen tussen 22 en 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht van Radio.